0: Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden!
2: Hé, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen-de-Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpen-de-Waard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd.

0: regio-info.
1: SW Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esperia. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet u zelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een leuke activiteit in het Zilvermuseum. Dag luisteraars, op dinsdag 18 augustus is er weer een kinderworkshop in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Onder begeleiding van de goudsmid maak je dan je eigen sleutelhanger. Kijk voor alle informatie op de website zilvermuseum.com. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl. Alvast bedankt.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels en bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer, 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: En nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

'Smiddags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Jan, wakker worden.
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
8: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: Regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
3: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
2: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex.
4: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
5: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
4: Een ochtend.
2: De belangrijkste luchthaven.
4: Het luisteren waard. Presentatie: Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Zoals Palermo. Merkt ook deze Nederlandse toerist.
6: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol. En de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld. Dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
2: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.

0: waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpenen Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, ja, ja, een hele goedemorgen op deze mooie laatste donderdag van de week op 13 augustus van het jaar 2026. Wij wensen u en allen een hele goede morgen toe. Hoe is het, Gerrit? Want we zijn samen.
4: Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Ja.
3: Dus,
4: en ja, gewoon lekker, joh. Stralend weer, mooi dan meer.
3: Hè? Nou, mooi dan meer, hè?
4: En ik vond het lekker rustig op de weg trouwens, hierheen dus. Denk nou,
3: serieus?
4: Ik denk misschien alle plaatsen die richting Binnengambacht, richting Gouda moeten.
3: Ja.
4: Ik denk, nou, het zou wel druk zijn. Maar. Nee, niet.
3: Oké, dus het viel allemaal lekker mee. Het liep allemaal lekker door.
4: Ja, bij elk kruispunt stonden van die verkeersregelaars.
3: Verkeersregelaars, ja.
4: Nou, die stonden allemaal met de handen over elkaar. Dus
3: dat is ik gewoon niet gek.
4: In het zonnetje, dus
3: ja, ja, ja, ja.
4: Een uur of 12 wel gaan rijden, dan neem ik aan.
3: Ja.
4: Nee, prima.
3: Oké, dus het was allemaal lekker rustig. En nou, hopen maar dat het zo blijft natuurlijk. Want ja, het zal best wel wat gewend. Heb je al wat gehoord over de Algerabrug en omstreken? Hoe de taal loopt daar in Krimpen-IJssel?
4: Nou, wat ik begrepen heb van wat de media allemaal plaatsen. Er lopen speciale gasten tussen die dat allemaal vastleggen. Ja, daar kan ik natuurlijk ook al tussendoor gaan lopen. Maar dat schiet natuurlijk allemaal niet op.
3: Nee.
4: Zit je allemaal dubbel te doen. Nou, in het begin was het even lastig met het starten met de bussen.
3: Ja.
4: Dus de eerste bussenrijden zat een communicatiefout in. Dus er zijn mensen in het begin, de eerste bus die ging, kwam pas een uur later. Dus dat was een beetje een foutieve start.
3: Oh jee.
4: En voor de rest loopt het nu gesmeerd. Dus de waterbus, de watertaxi, dus die vervoershubs, zoals ze dat noemen.
3: Ja.
4: Nou, het werkt allemaal prima. En wat ik heb wel gezien dat bij de Brine Noord, onder de Brine Noord, weet je wel, de aanbrug.
3: Ja.
4: Dan zetten de mensen s'avonds de auto neer. En er staan er zonder zeggen. Ik heb één keer geteld, kwam ik op 180. Dus men zet s'avonds de auto daar neer. En lopen dus naar het Zalmhuis. En daar staat om even overkant te varen.
3: Ja.
4: Nou, en aan de andere kant stappen ze op de fiets. Of op de bus, want die rijdt continu.
3: Ja.
4: Hij rijdt met een hogere frequenties dan hij ooit gedaan heeft.
3: Okay.
4: Dus wat dat er gaat. Wat er wel opviel, het zijn niet de elektrische bussen die rijden, maar het zijn de dieselbussen.
3: Ah, oké, okay, maar goed.
4: Ik denk, ja, gebruiken ze die ook een keer, denk ik. Hè?
3: Ja. Ja,
4: nee, wat dat er gaat, zoals ik het ziet en ervaren heb, is het loopt het perfect.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Dus, nou, mooi.
3: Ja. Nou, dus helemaal goed dus, eigenlijk.
4: Ja, zeker weten, ja, netjes.
3: Dus het valt allemaal mee met wat dat
4: betreft. Ja, vind ik wel. Dus, maar ja, goed, er zullen al lichter mensen zijn die zeggen, nee, dat is niet waar.
3: Ja, ja, ja. Ja,
4: dat even terzijde.
3: Ja, nou, mag licht. Ja, wat gaan we doen?
4: Nou ja, we beginnen zo met... Ik kreeg mijn telefoon neer, ik kreeg er twee dingen tegelijk doen.
3: Nee,
4: met Patrick natuurlijk, onze gevoelsdichter, die heeft weer een schitterend gedicht gemaakt, getiteld Zonnebloem.
3: Ja.
4: Een leuk inhoudelijk gedicht. Voor rest gaan we natuurlijk kijken wat er allemaal te doen is en wat te vinden is voor informatie voor u. Wat vindt u belangrijk? Wat minister Rijf belangrijk vindt, misschien vindt u dat niet. Laat het dan even weten als u dat niet vindt. En dan... Ja, onze vaste items natuurlijk. Ja, Frans Bauer plaatsen, André Hazes senior plaat. En uiteraard onze Jannes vaste plaat natuurlijk.
3: Ja,
4: dat is alweer, dan zitten we alweer tegen 12 uur.
3: Ja, ja, dan gaan we bijna weer naar huis. Ja,
4: dus, en natuurlijk, ik neem aan, schot voor de boeg is er ook, denk ik. Of,
3: ja, we gaan wel even een schot voor de boeg doen. Ja,
4: geven die bal wel even
3: een... We geven de bal wel een knal. Morgen zijn de eerste vriendschappelijke potten.
4: Kijk, leuk. Dus, dan gaat het spel weer beginnen.
3: Gaan we beginnen.
4: En voor de rest kijken we wel. En heeft u wat te melden, dat weet u. Hè. De bekende kanalen moeten gewoon even doen. En dan komt het allemaal goed.
3: Ja, ja, ja. 0182890182. Voor alle informatie en alles wat ik kwijt wil op deze zender. RTV Krimpen hem uit.
4: En wilt u niet bellen? Doe het gewoon met je e-mail. studio@rtvkrimpenwaard.nl. En dan komt het hier zo recht voor me op het scherm te staan. En dan kunnen we het gewoon behandelen.
3: Kijk. Jij bent er klaar voor?
4: Even zoeken hoor.
3: Oh, even zoeken nog. Patrick nog.
4: Nee, ik heb...
3: Nee hoor.
4: Dus... Hij is gewonnen hoor.
3: Oké, nou daar komt hij.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
3: Nou, hij is voor jou.
4: Nou, zoals ik al zei, hij is getiteld Zonnebloem. Je voorziet de mensheid van helder licht. In aardedonkere tijden van onzekerheid. Geef je zeker de ontspanning op het gezicht. Waardoor men onderling toch verblijdt. Zolang men trouw blijft aan het eigen pad. Naar het lichaam luistert in vorm van gevoel. Dan draait het voor de ogen nimmer een rad. En hou je ten alle tijde het hoofd koel. Daaruit spreekt zo een hechte levenskracht. Gaat men nooit zitten bij de pakken neer. Is het enthousiasme die dan schaterlacht. Smaakt het leven nog zoeter dan een peer. Nou, dat is er één, Patrick. Dankjewel. Dat is er één met diepgang.
3: Ja, dat... Sorry, ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, diepgang is, ja.
4: Mooi. Hij had een toepasselijk nummer gevonden. En dat is Sunflower van Neil Diamond.

0: Ja, toepasselijk nummertje van Neil Diamond. Sunflower. Dat had eigenlijk op verzoek van Patrick natuurlijk, hè, die dat aan ons heeft gevraagd. Nadat hij zijn gedicht heeft ingeschreven om dat even te laten horen. Nou, dat hebben we gedaan, want zo zijn wij dan ook alweer. Hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, joh.
1: Natuurlijk doen we dat. Ja, dat vinden we gewoon leuk. Inzendingen en deelnames aan het programma. Nou, daar staan we zeer zeker voor open.
0: Absoluut.
1: Kijk, wij zeggen altijd met twee personen horen en zien weer. Maar als er wel meer zijn,
0: ja.
1: Dan wordt het natuurlijk veel leuker.
0: Natuurlijk. Ja, leuk.
1: Veel mensen begrijpen dat niet, hè?
0: Niet.
1: Nee,
0: maar zonde,
1: nee, die hebben dat te denken van, hè?
0: Wat jammer.
1: Maar goed, wij blijven gewoon zoeken naar informatie en dat proberen we weer op tafel te krijgen,
0: toch?
1: Zoals dat heet.
0: Zo is het.
1: We hadden nog geprobeerd even zo vooraf een van de score promotions om een nieuwe single. Dat was er een van Petra van Zundert en die is wel meer in onze uitzendingen geweest. Die had een plaat gemaakt samen met Jan Koevoet. We dachten, nou, we gaan eens even bellen. We hadden de telefoonnummer toch. Dus wij hebben gebeld en gevraagd, joh, komt dat? Die plaat is even promoten bij ons in de studio.
0: Ja.
1: Daar stond ze wel voor over. Maar dan kwam een kink in de kabeltje, zoals dat heet. Ze kan niet onder de werk uit, dus ja, dan wordt het een beetje lastig. Hè? Dus, en volgende keer hebben we dan maar gezegd, schrijf het in je dagboek.
0: Ja.
1: En wie weet bel ze dan van, joh, hey Gerrit, Nico, maar luister, ik heb een nieuwe single en ik kom langs.
0: Ja, zo is het.
1: Nou, ik heb gezegd, wij zorgen altijd voor verse koffie en er is noods wat erbij, een hapje of zo.
0: Oh, hallo. Dus,
1: ja, ik denk, je moet ze natuurlijk een beetje smeren, hè, is dat?
0: Dan
1: zien we het wel wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Jammer. Maar goed. Ja. Maar we gaan haar plaat wel draaien.
1: Ja,
0: en we gaan ze wel in de uitzending halen.
1: Ja.
0: Dat gaat wel gebeuren allemaal.
1: Ja, tegen de gezegd is, je zegt nu nee, zeg maar, we komen hier wel storen.
0: Hoor. Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja, nee, het is leuk,
0: Dat
1: er gaat. Hoppa.
0: Oké, okay, dat gaan we om kwart over tien, 10:20 over tien doen.
1: Ja, zij is de eerste.
0: 10:20. Oké, nou, dat doen we dan doen. Want ja, zo zijn we dan ook alweer natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Als je niet in de uitzending komt, dan bellen we je wel op.
1: Dan kijken we wel hoe je bij je kunnen komen.
0: Ja,
1: zo is dat.
0: Op een of andere manier proberen we dat zeker.
1: Ja.
0: Goed, genoeg even. Ja, November Rain, nou, dat hebben we niet natuurlijk, want het regelt heel niet. Dus dan gaan we maar met John Spencer bezig.
1: Oh, dat doen we tijd geleden.
0: Ja, zeker.

0: Ze waren een beetje, toen stonden de waaien lekker hoor en zo samen op de bank. Heerlijk toch?
1: Zeker.
0: Ja joh, heerlijk.
1: Verstand op nul.
0: Ja, dat vooral.
1: En denken doe je dan de andere dag maar weer?
0: Ja, zeker. Ja, ik weet niet of dat moet dan morgen, maar goed. Dat zien we dan morgen alweer, toch?
1: Ja, zeker.
0: Jawel, joh. 0182-890-182, voor al uw verzoekjes, voor al uw alle dingen die u kwijt wilt, kunt u gerust even bellen. Gerrit, u neemt altijd de telefoon op met hallo met Gerrit. Dus dan weet je gewoon dat Gerrit omdat hij aan de lijn is.
1: Ja, ja zeker. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, zo hallo met Piet, ja, dan gaat het niet. Hè?
0: Nee, dan heb je iemand anders. Nee, dan heb je verkeerde.
1: Ja, verkeerde.
0: Ja, dan zit je misschien wel bij de verkeerde radio uitzending.
1: Ja, zo.
0: Ik kan misschien zijn Piet aan wel ergens of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Of dan mijn broer belt, doet hij Piet.
2: Hallo.
0: Hallo met Piet. Ja. Oh ja, oh, nee, mijn broer, nee, die zit in de studio in Bergambacht.
1: Je hebt verkeerd gedraaid.
0: Ja, verkeerd gedraaid. Ja.
1: Maar goed, dat is niet wel.
0: Maar goed.
1: Eens even kijken. Ik heb een berichtje op de donderdag. Nou, het is donderdag gesloten.
0: Ja, klopt.
1: Er zijn nogal wat digitale cafés.
0: Digitale cafés?
1: Ja, ja. In Schoonhoven, in Haastrecht en in Lekkerkerk.
0: Vertel, want digitaal.
1: In principe eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde. Maar goed, dat geeft niet. Dan kan je het in één keer pakken. Digitale café voor vragen over bijvoorbeeld telefoon, tablet, computer.
0: Oh.
1: En de bibliotheekvrijwilligers staan klaar om je te helpen. Er zijn geen kosten aan verbonden en de bezoekers hoeven geen lid van de bibliotheek te zijn. Nou, dat scheelt weer, hè. Nou, dat is hetzelfde in Haastrecht en in Lekkerkerk is dat even kijken. Ook kosteloos, ja. En het is vanaf 10 tot 11 uur. En het is bij alle drie, ja, van 10 tot 11 uur. Dus heeft u daar een beetje een vraag over digitaal, over de dingen die ik gezegd heb? U bent daarvan harte welkom.
0: Kijk eens dan. Nee, ik dacht, nou, digitaal café. Ik denk, dan gaan we een biertje drinken, dacht ik.
1: Ja, dan krijg je allemaal van die bites te drinken natuurlijk.
0: Ja, ja, nee, omdat we het net hadden over wijn en zo.
1: Ja, nee, dat had gekend.
0: Raccoon.

0: in te duiken in de oceaan om niet van te drinken, want het is meestal zout water natuurlijk. Toch? Wat ben je, oom?
1: Ja, ik ben even...
0: Oh, je bent bezig?
1: Intern even bezig.
0: Oh, ja, dat mag ook natuurlijk, want dan kunnen wij gewoon wat zelf van organiseren.
1: Dat gaat natuurlijk om het volgende. Mijn dochters huis is erg warm, maar het is natuurlijk overal warm.
0: Warm, ja.
1: Maar we zijn verschillende keer buiten geweest om te kijken om het een beetje te helpen. Ze hebben zo'n airco'tje ook, die je naar buiten kan doen met zo'n slotje. Ja. Maar ja, dat blijkt of er een kachel aan staat bij mijn dochter.
0: Oké. Okay.
1: Zo warm is het. Dus dan hebben we van dat folie. En maar ja, het is er eentje die zegt van, ik heb het binnen, dan moet het erop, hè?
0: Ja, ja.
1: En ik krijg nu een appje binnen en het zit er schitterend op. Dus dat gaat. Ik denk, nou, dat heb je toch mooi gedaan, maatje.
0: Ja.
1: Kijk, een fotootje. Nou, kijk eens, hier is papa. Allebei de ramen gedaan. Eentje zit iets scheef, maar dat geeft niet hoor. En de bovenkant moeten we dan samen doen. Nou goed, dat is natuurlijk logica.
0: Ja, nee, nee,
1: het staat
0: ja,
1: een trappie. Ja, en ze heeft één klein trappie. Dus ja, dan wordt het een beetje lastig.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Nee, dat hebben ze weer netjes gedaan. Dus,
0: kijk.
1: En hopelijk natuurlijk dat het scheelt.
0: Ja, nee, dat zeker. Want ja, denk ik dat het heet is. Vandaag 33 graden of zo. Morgen ook weer.
1: Ja, want de zon komt op en dan staat... Morgen staat hij al bij die voordeur, staat hij al lekker te bakken.
0: Oh, echt?
1: En dan draait hij hem bij een paar uur later, staat hij aan de andere kant. En dan gaat hij wel lekker met bakken en zijn eitje inmiddels klaar, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik heb ze weer netjes gedaan. Dus,
0: ja, nou, allemaal dus,
1: ik wilde bijna even een complimentje geven, maar toen moest ik even de microfoon in.
0: Ja. Nee, maar prima.
1: Ja, vind ik
0: ja, nee, complimentjes kunnen we allemaal mogen gebruiken. Natuurlijk, af en toe moeten we dat zeker eens een keer doen. Want de cranberries hebben daar een plaatje van gemaakt.
1: Yes.
0: Auto to my family, yes.

0: De Cranberries. Je moet er wel zo opletten natuurlijk, want anders zijn ze gelijk weer bezig. Ja, want dat willen ze natuurlijk heel graag op deze laatste donderdag van de week. Want de Cranberries, Ode to Family. Lekker plaatje, zeker in ieder geval. En ook normaal. Ja, we springen vaak op de tak. Oeh, dat hard.
1: Ik zeg... Ik zeg...

0: Tiefenklaar.
1: Orendaad, ja, Tiefenklaar. Orendaad, de normale mensen die normaal heten, die hebben Orendaad even weer tot leven gebracht, zeg maar.
0: Ja, en Tienes is weer thuis, hè?
1: Ja, zo is het. Waarom?
0: Ach ja, ik weet het ook niet.
1: Dus, hij had het over schot voor de boeg. Dat gaat allemaal weer beginnen natuurlijk. Ja, dus een beetje vriendschappelijke potten gaan we afskoppen. Dan komen we zaterdag.
0: Mooi.
1: Dus we gaan weer een beetje. En volgende week wordt het natuurlijk nog wat gekker. Dus wat dat eraan te...
0: Wordt het dan nog gekker? Oh, dan gaat het allemaal...
1: Nou ja, dan gaat iedereen wel vriendschappelijk spelen natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk. Ja. Weer een beetje in de spiertjes een beetje los te maken.
1: Ja, nee. En van tevoren natuurlijk. Want je kan natuurlijk moeilijk zeggen van ik ga zaterdag voor het eerst trainen. Ja. En de andere week zaterdag ga ik competitie voetballen. Dat gaat natuurlijk niet lukken.
0: Nee, dat is een beetje te veel gevraagd.
1: Ja, natuurlijk. Want ja, ook die gasten, die spelers, heb ik allemaal 4 weken vrij gehad natuurlijk.
0: En op non-actief gestaan. Hè?
1: Nou,
0: ik weet niet of ze blijven trainen zijn natuurlijk.
1: Ah, nee, niet allemaal hoor. Want er zijn er ook bij die zeggen van, even niks.
0: Lekker rustig.
1: Ja, vooral natuurlijk mensen die een vriendin, vrouw of... die zeggen natuurlijk van... we gaan met vakantie, dus we gaan even lekker niks doen, jongen.
0: Ja, je kan wel gaan voetballen, maar dan kijk nooit meer voor de tent.
1: Ja, zo is het, ja. En neem gelijk je kind mee.
0: Ja, dan kan ik even rustig zitten.
1: Ja, daarom dus. Nee, wat dat er al.

0: all of my life, all of my kisses. Ja, ja, de Buddy Holly, die ons verblijde met zijn nummertje. En ja, zo gaat het natuurlijk. We blijven doorgaan met wat muziek. Oh ja, ja.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Vorige week hebben we gedraaid van helemaal Hollands.
1: Ja.
0: Titanic.
1: Ja, dat klopt.
0: Ken je
1: dat
0: in? Ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: En toen was hij natuurlijk al binnen, want hij is... vorige week stond hij... dat kan niet, vorige week. 26. Nee, ja. Hij staat nu 2 weken staat hij in de top... ja, dat klopt wel. En vorige week stond hij op 16. Toen kwam hij binnen op 16.
1: Ja.
0: En nu is hij 13 plaatsen gestegen.
1: Zo.
0: Ja, dat zei ik ook. Dus hij staat nu op 3.
1: Oh, hier is hij, ja.
0: Titanic.
1: Ik zie dit. Tjonge, jonge. Hey, dat is een klapper.
0: Dat is een klapper. Klapper van de week, zeg maar.
1: Ja, zeker weten. En daar zijn we weer helemaal blij mee.
0: Klapper van de week! Zullen we hem draaien maar?
1: Ja, lekker doen.
0: Oké. Titanic.

0: Ja, het ging dus echt over de Titanic. En die jongens die zijn 13 plaatsen gestegen in de oranje top 30. Dus dat is natuurlijk nog wat. Toch?
1: Dat is
0: geweldig zeker gedaan in ieder geval. De ja, Titanic. De ja, gebroeders Co, maar dat zijn helemaal Hollands. Dat zijn Carlo Rijsdijk en Leo Langstraat. Dat zijn de mannen. En die spelen al meer dan 25 jaar. Hè? Doen ze dat
2: ja,
0: al?
2: Ja, maar als die 13 plaatsen gestegen zijn, dan ben ik volgende week wel benieuwd.
0: Ja,
2: als ze
0: ja,
2: zo hard omhoog gaan.
0: Dan wordt het natuurlijk flinke soep voor die bovenste.

0: Veel de tekst en zo. Hoe heet die?
1: Tony Martin.
0: Nou, jongen, dommer. En toen hebben ze ineens een titel.
1: Ja.
0: Ja, want die vraag wel eens af, dat heb ik zelf wel eens met bepaalde afkortingen. Denk, hoe komen ze erop?
1: Ja, komen ze eraf.
0: Het is hetzelfde met medicijnennamen, weet je. Dat is ook zoiets. Volgens mij zit er ergens in een kelder of zo, zit er een mannetje. Die zit zulke dingen bij elkaar te fietsen. En ik kan het bijna niet uitspreken, weet je wel. En nou, dus misschien is dat ook zo wel gedaan. Ze hebben een versie gemaakt. Klinkt lekker. Nou moet de versie nog een naam hebben.
1: Ja. Jongendom.
0: Jongendom.
1: Oké.
0: Zoiets.
1: Oké. Neil Sedaka. Voordat wij overgaan naar ons programmering van Frans Bauert.

0: Ja.
1: Je laatste klapjes.
0: Trom. Ja, mooi hè?
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Eens even kijken, waar is mijn eigen blaadje?
0: Ja, oh, ja, ja. Nee, we gaan geen blaadje doen.
1: Oh nee, ik mag helemaal niet doen.
0: We krijgen
1: onze eerste item.
0: Kijk,
2: ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: Nou, jij hebt een plaatje uitgezocht van Anneke Bouwert.
1: Ja, voor onze dames.
0: Voor onze
1: ogen. En voor alle dames.
0: Alle dames onder. Voor alle dames onder ons. Frans Bauer. Luister vooral naar de titel. Hé, hey, de rest van Frans.

0: Ja, ja, heel lekker ding, zong Frans Bouwert. Speciaal voor onze allerliefste dames in onze omgeving.
1: Ja, dat is goed.
0: En wie de schoen past, trek hem dan maar aan.
1: Ja, dat is ook een goeie.
0: Ja, natuurlijk.
1: Voel je haar aangesproken? Ja. Hey, leuk.
0: Ja, niet aangesproken. Was dat ook voor mij?
1: Ja, ja, ja, hoor.
0: Voor jou, hoor.
1: Ja. Ja. Eens even kijken, ik zag een berichtje langskomen. Ja, natuurlijk logisch, de computer staat open, het scherm staat aan. Komt er een berichtje langs. Dat is, even kijken, voor 5 augustus. Ja, het duurt nog even natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 is iedereen welkom bij de inloop Lageweg in Oosterkerk. Dat moet toch Oosterkerk zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, denk ik.
1: Maar goed, een plek voor ontmoeting, praatje en spelletje en vooral verbinding. Het initiatief is gestart door Welzijn Krimpenerwaard en 5 enthousiaste vrijwilligers van de Lageweg. Inloop van start kon gaan is mede te danken aan bouw- en aannemersbedrijf C-Spec. Die momenteel leegstaande Oosterkerk belangeloos beschikbaar heeft gesteld zolang het gebouw er staat. Nou, oké, mooi. Waar staat die? Even kijken welke tijd. Tussen 10 en 12 in de Lageweg. Nou, ook mooi toch? Vrij inlopen voor een gesprekje, gezelligheid. Elkaar eens opzoeken. Je kan ook thuis blijven zitten, maar dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Gewoon erop uit. En dat is het berichtje.
0: Hoe is dat? Jos Henderson. Maar ze weet Lords.

0: Hare Krishna, my sweet lord. De ex-Beatle eigenlijk, George Harrison. Ja, die dat voor ons heeft bezongen in ieder geval. My sweet lord.
1: Ja. Ik zit hier nou een berichtje langskomen. Dat vind ik wel heel apart eigenlijk. Denk dat heel, heel veel werk is ook trouwens. Over ruim een week begint de nationale wespentelling. Weet je
0: wel? Oké.
1: Nou, vorig jaar deden er veel DMW's uit Zuid-Holland mee aan de wespentelling. En we hopen natuurlijk ook dat de Zuid-Hollanders dit jaar dus minstens zo fanatiek meedoen als vorig jaar. Om zo tot een betrouwbaar mogelijk resultaat te komen. Nou, ik denk, lees ik dit nou goed? Maar ja, wespentelling, die dingen zijn zo vlug als wat. Neem ik aan. En ik had er niet zin van, heb ik die al gehad? Of,
0: nee, er zit niemand op de andere baan of zo.
1: Maar goed, mooi initiatief. Dus mensen die dat vorig jaar gedaan hebben, doe het dit jaar ook.
0: Ja, nee, zeker. Doe lekker mee met het tellen van de wespen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan gaan wij First of the Kid doen.
1: First of the Kid.
0: Maar Silver Lining. Ja, lekker plaatje hoor. Zeker weten.

0: Het is bijna tijd om te zeggen van we gaan de uurwisseling doen.
1: Ja.
0: En dan komen we aan de andere kant van de klok van 10 komen we gewoon weer terug, toch?
1: Ja, graag.
0: En dan doen we gewoon weer nog een uur lang, hè?
1: Zeker weten. En dan kunnen bellen en u kunnen mailen.
0: Oh. Ja, alles kennen. Alles kennen. Alles kennen vandaag op deze laatste donderdag van de week. Op deze 13 augustus. Het is gelukkig geen vrijdag, de 13e, hè?
1: Nee, dat had wel leuk geweest.
0: Maar. Ja, hartstikke leuk geweest. Maar goed, tot zo. Hoi, hoi.
2: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
3: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
4: Dit is het nieuws.
5: Het is 10:00.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
8: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ja, een hele goedemorgen en welkom terug bij het tweede uur. Goedemorgen, Krimpenwaard, op deze laatste donderdag van de week. Want wat gaat de tijd snel? Het is alweer 13 augustus van het jaar 2026. En wij hebben er al een uur op zitten. En als u nu pas ingeschakeld, houd in. Dat heb je een week gemist?
3: Dat je heel veel gemist hebt.
2: Ja, een week gemist eigenlijk.
3: Ja.
2: Hé, wat zou ik het wel noemen natuurlijk nog?
3: Zeker
2: maar goed,
3: weten.
2: Maar goed, wij gaan over tot orde van de dag. En we gaan straks contact zoeken met
3: Petra van Zundert.
2: En die haar nieuwe single.
3: Hoe heet die andere ook weer? Jan Koevoet.
2: Ja, Jan Koevoet, ja.
3: Alles duurt maar even. En dat is inderdaad waar.
2: Dat is allemaal zeker waar, ja. Dus dat gaan we zeker ook doen. En we gaan ook u informatie geven. Onder andere dit.
0: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september... afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
3: Ja, heb jij ook gehoord dat er een automobilist toch naar boven gereden is?
2: Nee.
3: Ja, die wilde met alle geweld toch naar de andere kant.
2: Oké. Okay.
3: Dus schijnbaar heb je iets weggezet en verkeersregelaars natuurlijk genegeerd. Ja, die hebben een paar boetes aan zijn
2: broek hangen. Ja, dat ongetwijfeld.
3: Ja.
2: Dat is mooi. Dat is mooi nieuws.
3: Ja, ook.
2: Dat is,
3: en ook motoren die toch op het fietsgedeelte gaan.
2: Ja,
3: gaat dan
2: die,
3: lopend.
2: Die gaat, ja, maar die, gaat, die gingen dus via het fietspad, toch?
3: Ja.
2: Motoren via het fietspad.
3: Ja, maar rijdend. Gaat dan lopen.
2: Ja, ja
3: dan
2: maar...
3: Dan ben je voetganger. Officieel.
2: Dus. Ja, ja, maar ja, dat loopt niet makkelijk met de motor.
3: Nee, dat weet ik. Daar moet je de moeite voor doen.
2: Ja, maar ja, veel moeite. Ja, ja,
3: ja. Ja,
2: ach ja. Goed. Maestro Rona.
4: Joh.

0: My Sharona. The next gedraaid is om 13 minuten over de klok van 10 uur alweer. Joh, is dat zo laat? Ja, zo laat is dat alweer. Het is toch waar? Het is toch bizar, hè? Nou, dat kan ik wel zeggen. We gaan nog één nummertje doen en dat doen we dan met een Nederlandse band, die er ook niet meer is, helaas. En daarna gaan we zoeken, hè? Gaan we de mensen zoeken voor...
1: Contact zoeken met Petra van Zundert.
0: Oké, dus maar dan doen we even My Number One.
2: Yes.
0: Oké.

0: mijn number one in ieder geval. Nee, we gaan niet verder daarmee. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik moet even kijken, want die telefoons die staan natuurlijk nog op anders. En nu staan ze wel. Want als het goed is, heb Gerrit dat gedraaid. En dan komt het helemaal goed, denk ik, hoe dat zit. Maar ik zoek nog even, want ik ben nog niet zo ver om dat te zeggen van... nou, ik heb dat gevonden. Dus ik denk dat jij er even bij moet komen voor het kijken naar...
1: Ik kom er dan.
0: Is helemaal goed. En dan gaan wij intussen kijken of wij dit in ieder geval wel kunnen doen.
2: Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, Nieuwe Nederlandse Singles, contact gezocht en gevonden. En daarom zeggen wij, natuurlijk heel erg graag. Petra, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen allemaal.
0: Okido, hoe is het daar waar jij bent? Is het daar ook lekker warm?
3: Het is hier heerlijk warm, het zonnetje schijnt, dus we kunnen weer... ik ben weer aan het werk, dus ja, het is dubbel genieten voor mij natuurlijk.
0: Ja,
3: van de zon en van mijn werk.
0: Ja, wij zijn ook keihard aan het werk, hoor, op deze laatste donder van de week. Dan kun je gerust aannemen.
3: Ja, zeker.
0: Want het is wat mooi. Maar goed, alle gekken op een stokje. Nieuwe single, alles duurt maar even.
3: Ja, zeker. En dat samen met Jan Koevoet.
0: Ja.
3: En het is weer een geweldige mooie single geworden. Alles duurt maar even. Ja, alles gaat voorbij. En geniet van het leven. Geniet van de mooie momenten die je hebt. Of het nou grote zijn of kleine.
0: Ja.
3: Alles duurt maar even.
0: Nou, ja. Dat is inderdaad zo natuurlijk. En vandaar dus de titel van Alles duurt maar even. Een warme productie, zoals gezegd wordt.
3: Ja, hij is ontzettend mooi geworden.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Bijna 10 jaar in het vak.
3: Ja, ik zit dus 10 jaar in het vak en Jan ondertussen 26.
0: Ja.
3: En dit jaar hebben wij ook ons jubileum, want we zingen samen 10 jaar.
0: Ja.
3: En 18 oktober dan hebben wij een gezellige middag bij ons in Roosendaal in een café. En dat is dan van 3 tot 7. Met nog wat gastoptredens.
0: Ja.
3: En ondertussen zijn we weer met een nieuwe duetsingle bezig. En er komt een mooi album uit met 10 duetsingles.
0: Nou, mocht het tegen die tijd zijn, dan willen we natuurlijk graag weten hoe dat allemaal in elkaar zit natuurlijk. Op die, 27?
3: 18 oktober.
0: 18 oktober, want dat duurt niet zo lang meer natuurlijk. Dus, maar dan willen we wel alles weten hoe dat, wat er allemaal staat te gebeuren. Wil jij daar ons van op de hoogte houden dan? Ook onze luisteraars?
3: Ja, zeker. Graag. Dat doen we.
0: Oké, nou dat is dan bij deze afgesproken.
4: Zo, en tussendoor. Zal ik dan de week van tevoren dan jou bellen, Petra?
3: Dat mag.
4: Ja, dan nemen we het gewoon op en dan kunnen we het gewoon in de uitzending misschien...
0: Of
4: aan de telefoon zelf komen. Ik mag het ook natuurlijk uiteraard zelf vertellen.
3: Ja.
0: Nee, dus nou, dat is in ieder geval geregeld. En dat is de 10 jaar al in het vak. Jij hebt nog niet van je hobby je beroep kunnen maken, want je bent nog aan het werk.
3: Ik ben zeker nog aan het werk. Ik heb een eigen kapsalon. Ik heb nu 2,5 week vakantie gehad. Dus ja. Ik ben van de week weer begonnen.
0: Ja,
3: dan is het weer ontzettend druk natuurlijk.
0: Ja, begrijp ik.
3: En het zingen doe ik dus naast mijn werk. En door de week doen wij ook wel eens optreden. In de middag of in de avond.
0: Ja.
3: En als het in de middag is, dan kan ik mijn deur op slot doen. En dan gaan we gewoon gezellig zingen.
0: Ja. Doe je dat alleen of heb je ook personeel bij van je kapsalon?
3: Ik werk alleen.
0: Kijk, want hier in bij ons hier in het dorp heb ik toevallig gisteren gezien... vol met A4 of 3 of 4. Vol tot eind deze maand. Dus dat wordt ook niks natuurlijk. Dus dat neem ik aan dat bij jou ook heel erg druk is natuurlijk. Want we komen terug van vakantie. We hebben lekker in de zon gezeten. En nu willen we weer opgeknapt worden bij de kapper.
3: Ja, dat is ook zo.
0: En maar dat komt helemaal goed uit natuurlijk. Want dan komt er ook weer boterham op de plank, toch?
3: Zo is dat. Dat moet ook, en het schoutje moet blijven roken, hè?
0: Ja, nee, zeker. Oké. Nou, 10 jaar jubileum, dat wordt dan morgen gevierd. Gaan we lekker wat van doen natuurlijk. En dit lied, Alles duurt maar even. Wie heeft het geschreven?
3: Alles duurt maar even. Het is een cover. We hebben deze keer voor een cover gekozen, omdat wij het een heel mooi liedje vonden.
0: Ja.
3: En de liedje was nog nooit uitgebracht, dus we hadden zoiets van, nou, dan gaan wij het doen.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, er zijn tegenwoordig heel veel covers die het heel, heel erg goed doen natuurlijk. Dus wat dat gaat, gaat dit misschien ook wel lukken. Dat het jullie ook lukt om erg goed te doen. Want ja, als je natuurlijk, denk alleen natuurlijk maar aan bepaalde covers die er dan zijn. Want ja, het oude nummer van Mieke, dat is natuurlijk ook een groot nummer geworden natuurlijk, hè, van die zangers. Toch?
3: Ja, dat klopt. En nou ja, kijk, daar moet je ook geluk mee hebben natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut.
3: En kijk, wij vinden het ontzettend leuk om te zingen. En of het nou voor een heel groot publiek is of voor een klein groepje, dan maakt ons eigenlijk niks uit.
0: Nee.
3: We vinden het gewoon hartstikke leuk om te zingen en om nieuwe singles op te blijven nemen.
0: Ja, nee, dat geloof ik helemaal. En nou, jouw single staat klaar. Dat hebben we allemaal al geregeld. Althans, Gerrit heeft dat geregeld. Die is van alle markten thuis, hoor. Dat is echt geweldig. Gelukkig dan wel. Alles duurt maar even.
3: Ja.
0: Wij wensen jou heel veel succes met alles wat je doet. We hopen je dan tegen die tijd dat we dan dat het dan de 10 jaar... volgemaakt gaan worden door jullie, om dan alles van te weten. En dan horen we daar jou heel graag weer over. Zoals gezegd, staan nu jullie nieuwe singles staat klaar. Dank dat je voor ons even wat wilde vertellen over de achtergronden die er dan zijn. En wens je met heel veel succes in alles wat je doet. En zoals gezegd, alles duurt maar even. Je nieuwe single.
3: Heel graag gedaan. En jullie ook bedankt voor deze mooie promotie.
0: Wij danken jou, want dat je ons wilde vertellen. En nu, alles duurt maar even.

het maar even van duo Jan en Petra van Zendert, Jan Koevoet. Binnenkort dan een 10-jarig samen zijn gaan vieren. En daar gaan we natuurlijk alles van horen. En natuurlijk ook alles van willen we daarvan weten natuurlijk. Wat van dat feest wat er dan gaat komen. Toch? Jazeker. Dan ben ik ineens ik kom mijn platenlijst weer kwijt, jongens. Het is toch verschrikkelijk. Maar goed, het komt allemaal weer terug, hoor. Zeker, want Luf staat er niet gewoon klaar. Maar nummer 1.

0: My number one, love. Ja, gedraaid. 2 minuten over de klok van 30. Dus we moeten over tot de orde van de dag.
1: Ja,
0: ja, en dat is gaat natuurlijk... Door. Ja, dat gaat door. Ga door. Oh ja, ja, ga door. Eerst even die.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse column. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: Wie krijgen we raad?
3: Burgemeester Harriet Westerleerveld.
0: Ja. Oké. Okay.
4: Column, dichter bij elkaar. Deze week is de Algrabrug dichtgegaan. 4 weken lang. In het dagelijks leven betekent het langer onderweg zijn, plannen omgooien en improviseren. De afgelopen maanden was de brug overal onderwerp van gesprek. Ondernemers vertelden over medewerkers die straks langer reizen en over bevoorrading die onder druk staat. Ouders maakten zich zorgen over hun kinderen. En bij ouderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg hoorde ik misschien wel de meest begrijpelijke vraag. Komt de ambulance straks nog snel genoeg? Die zorgen zijn reëel. Tegelijkertijd hoor ik in veel gesprekken iets wat typisch Krimpen is. Nuchterheid en saamhorigheid. We zien en begrijpen dat de brug dringend en noodzakelijk onderhoud nodig heeft. Dat maakt de afsluiting niet minder lastig, maar wel noodzakelijk. Ook ik zie op tegen deze 4 weken, omdat ik weet hoeveel dit vraagt van onze inwoners, bedrijven en iedereen die dagelijks van de brug afhankelijk is. Juist daarom staat veiligheid voorop. De wisselstrook blijft beschikbaar voor hulpdiensten, zodat zij snel en veilig ter plaatse kunnen zijn. We kunnen de extra reistijd niet wegnemen en de afsluiting niet voorkomen. De komende weken zijn we misschien letterlijk wat minder snel bij elkaar. Maar misschien brengt deze periode ons juist op een andere manier dichter bij elkaar, door extra naar elkaar om te kijken. En eerlijk gezegd zie ik dat om mij heen al mooie voorbeelden van. Een ritje aanbieden, een boodschap meenemen of een kop koffie brengen. Kleine gebaren die, juist nu, een groot verschil kunnen maken. Ik ben Harriet Westerdijk, uw burgemeester. Dank u wel.
0: Ja, het is een heel gedoe natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Want de burgemeester in Krimpen?
3: Ja.
0: Ah, want die was eigenlijk wethouder van Capelle, toch?
3: Ja, maar Gijs is het net aan de andere kant van de Algebrug. Dus wat dat er gaat, zou ze het aan kunnen lopen echt verplicht te zeggen van ik moet in de Krimpen wonen. Dat vind ik eigenlijk ja, in dit geval niet zo.
0: Nee. Want het deze Krimpen.
3: Ja,
0: ze ziet Krimpen liggen.
3: Ja, ze kijken over heel Krimpen heen. Okay. Ze zeggen van hé, dat is mijn gemeente.
0: Ja.
3: Leuk. Maar ik weet nog niet of het 100% al gedaan is, dat weet ik niet. Maar goed, dat vind ik toch niet zo belangrijk.
0: Nee, zo is dat. Zo is dat. Maar ik bedoel eigenlijk, zou ze ook gebruik moeten maken van de brug. Maar dat hoeft in dit geval haar niet. Dan maak wel gebruik, maar dat loopt.
3: Ja, waarschijnlijk. Denk ik wel, ja.
0: Op de fiets. Nog een sportief ook nog, ja. Dus lekker. Nee, hoor, daarom. We gaan eerst naar Billy Joel.
3: Ja, is goed.
0: En dan wil ik wat horen dat jij iets hebt. Oh ja.
3: Oh ja.
0: My life. Billy Joel.

0: Billy Joel, My Life. Ja, My Life. Ons live ook zeker.
1: Ons live, tuurlijk. Die hoort er ook bij, hè?
0: Ons live ook.
1: Nou, wat er ook bij hoort, en nieuw is, dat komt eraan. Dat is de 9e editie Ten Dienst Bergambacht staat in het teken van Back to Basic.
0: Ja.
1: En dat is op zondag 23 augustus vindt de 9e editie van de Ten Dienst Bergambacht plaats. Het evenement wordt gehouden in de tent aan van Straat Verroekerskamp Bergambacht.
0: Ja.
1: En dat staat in het teken van Back to Basic. Een thema dat aansluit bij de campthema camping van de Straten Vroeterskamp, dat een week later van start zal gaan. In de middag begint om 1 uur met een familiedienst onder leiding van René Visser. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Joy Worship Band. Ook het Kids Core verleent medewerking aan deze dienst. Na afloop is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie, thee of een frisdrankje en een vers gebakken stuk cake. Kijk. En om 4 uur volgt de worshipdienst met Johannes Pilgrim als spreker. En deze dienst wordt begeleid door de Joy Worship Band. Daarnaast werkt de dansstudio Nadans mee aan het programma. De tent opent een half uur voor aanvang van de diensten. En vanwege de beperkte parkeergelegenheid wordt bezoekers gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen. Dat is een logica. En wat erop is, een livestream. Wie niet aanwezig kan zijn, hoeft niets van het programma te missen. RTV Kemperwaardse zorgt een livestream voor beide diensten, zodat ook deze thuis gevolgd kunnen worden. De livestream is te volgen via de Ons TV-kanaal of via de website. Nou, de organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers bij de inmiddels vaste traditie in Bergambacht. Dus 23 augustus, aanvang 1 uur.

0: nou, noemt dit gevoelig of noemt dit gevoelig, toch?
1: Ja, dat is wel zeker gevoelig. Ja, en dat is ook een waanzinnig nummer, hè?
0: Ja, Celine Lion, die dat voor ons heeft bezongen. Maar goed, we moeten natuurlijk over tot de orde van de dag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat is onder andere dit.
2: Het is rond de klok van 11:15. Ja. Tijd voor André. Tijd voor André.
0: Tijd voor André. Die, en we hebben het nummer uitgezocht, dit. Geef me je angst. Hazes. Maar dan André.

0: Ja, Haas is natuurlijk die wij altijd draaien rond de klok van 15:15. En dat hebben we nu ook gelukkig ook gedaan. Ondanks dat het vandaag 13 augustus is. En dat wil zeggen de 13e. Maar gelukkig is het donderdag de 13e. En geen vrijdag de 13e. Want ja,
1: dan wordt het anders, hè?
0: Ja, dan wordt het heel anders.
1: Ja, ja. Oké, even een berichtje tussendoor. De eeuwenoude Dorpskerk aan de Kalverstraat 1 in Oudekerk aan de IJssel is zaterdag 15 augustus aanstaande tussen 1:30 en 4:00 geopend voor bezoekers.
0: En Nico Holdermans gaat dat...
1: Ja,
0: die doet dat al die jaren.
1: Ja, dat weet ik. Ja, hij gaat tot de details, hè?
0: Ja, absoluut, okay. Absoluut.
1: Ja, goed, de kerk die tot de twee oudste kerken van Zuid-Holland behoort, kan die middag dus worden bezichtigd. Nou, Nico Holdermans, nou, we hebben het net vernoemd, vertelt tijdens de openstelling over de geschiedenis van de dorpskerk. Daarbij komen onder meer de oude grafkelder en de praalgraf van het geslacht van Nassau-Lalek aan het bod. Ook worden uitleg gegeven over de betekenis en de symboliek van de voorstellingen in de houtsnij en marmerwerk. En daarnaast is er ook aandacht voor de historische kamorgel uit 1854. Ja, die staat in Oudekerk aan de IJssel. En het trieste busongeluk in 1941... Ja. Waarbij onder andere drie kinderen van de toenmalige plaatselijke dominee Woelderink omkwamen. Het kamorgel wordt tijdens de middag regelmatig gedemonstreerd en daarbij wordt ook uitleg gegeven over het instrument. De bezoekers kunnen bovendien een kijkje nemen op de orgelgalerij. Nou, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Ook tijdens het bespelen van het orgel, als de organist erachter zit, dan kan je kijken hoe hij de toetsen behandelt en die schuifdingen. Ja, ik weet de juiste namen niet, maar goed. Op dezelfde tijd is vlakbij gelegen de oudheidskamer ook geopend. Daar is een expositie Winters van vroeger te bekijken. En de tentoonstelling is ook aandacht voor Winters in Oudekerk aan de IJssel natuurlijk. Ja. De Dorpskerk en de Oudheidskamer zijn zaterdagmiddag vrij toegankelijk voor bezoekers. Kijk even in de rond als er een donatiebus staat. Doet er iets in.
0: Ja, zeker. In ieder geval mooi, ja, zeker.
1: Ja, mooi initiatief.
0: We gaan even naar de Who.
1: De Who?
0: My Generation!

0: My Generation. De hoe gedraaid om enkele minuutjes voor de klok van Wegwijs Even.
1: Ja, dan gaan we weer naar de nieuws en de boodschappen van onze sponsoren.
0: Ja, en dat is weer natuurlijk best wel interessant natuurlijk. Hè?
1: Ja, zo is dat. Want wij vinden het heel belangrijk. Ja, misschien vindt u het interessant om het allemaal te horen wie RTV Kimproduit steunt natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja,
1: misschien en het wisselt per uur. Dus als je alles wil horen, moet je heel de dag luisteren.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed. We zullen even natuurlijk een plaatje even doen. Dat we zeggen van we komen aan de andere kant weer terug.
1: Tot aan.
0: Ja?
1: Ja, prima.
0: Dus dan komen we straks weer terug, jongens. En dan laten we dit even horen. En dan komen we zo. Toch?
1: Ah, dat is ja, joh. Ja,
0: joh. Dus aan de andere kant van de klok van 11 zijn we heel graag bij u terug met nog 1 uur lang. Goedemorgen, Kevin Panaat.

0: uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer, vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Ja, er is gelet van gelogen dat wij zitten er weer hier tot nog een uur. Nou ja, iets minder dan een uur nog.
2: Ja, 53 minuten.
1: Ja, something like zoiets,
2: prima.
1: En we gaan ook nog wat mededelingen doen, toch?
2: Ja, uiteraard.
1: Dan doen we deze eerst even, ja?
0: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: Ja, zeker. Dat gaat allemaal gebeuren. Zowel bij Stolwijk, zaterdag over de week, en bij Bergambacht zaterdag over 2 weken.
2: Ja, en meestal slaan wij die allebei niet over. Dus hebben we weer een punt om naartoe te gaan.
1: Absoluut.
2: Gezelligheid,
1: zeker, zeker, zeker.
2: Beetje kijken. En ze nu naar ze kijken, dan heb je ook nog een gedeelte van weggeven. Dat is een beetje van die twijfelspullen die ze dan kwijt willen.
1: Ja, ja.
2: En dan mag wel eens lachen, hoor. Dan denk je van, zo.
1: Zo.
2: Daar vraag ik wel wat voor. Voor mij ligt nu ergens in mijn schuur of zo. Maar het is gewoon de gezelligheid en het aanbod.
1: Nee, tuurlijk, zeker.
2: Heel leuk.
1: Zeker.
2: In de Krimpene Waard, daar gebeurt het, hè?
1: Ja, daar gebeurt zeker. Ja, absoluut.

0: Ja, dit zijn plaatjes die duurden niet zo lang. Dat was een hele gouden ouwe die 2 minuten en 2 seconden duurde.
1: Ja, ja,
0: hadden we, zouden we ook wel een plaatje kunnen maken, denk ik.
1: Ja, denk wel.
0: Ja, maar dan zal niemand naar luisteren, maar we zouden het wel kennen.
1: Ja, zou kunnen. En dan wij het zelf promoten natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. zoals wij nu ook promoten. Wij doen ook heel veel nummers draaien. Of althans, regelmatig nummers draaien van de Oranje Top 30.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben we nu ook weer. Althans, Proud to be Fout. Is dat een Nederlandstalig? Ja, dat is een Nederlandstalig nummer. Door de gebroeders Co.
1: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, Nico ook. Het is de hoogste op plaats nummer 19 binnengekomen in de Oranje Top 30.
1: Nou ja, die vraag kan ongedraaid worden.
0: Daarom toch. Gebroeders Co.

0: De gebroeders Co gedraaid om kort over 10:50 alweer. Oeh, gaat dat snel. Proud to be fout. Ja, we zijn wel fout, zeggen ze dan zo. Mooi eigenlijk. Ja. En ze doen al jarenlang doen ze mee. En ze zijn binnengekomen op de nummer 19 van Oranje Top 30. En dat is natuurlijk een prestatie op zich. Dat dachten wij om die ook maar even te draaien. We gaan over tot de orde van de dag en dat is dit.
1: Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden. Jury, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Mijn hart is geen hotel. Wat een leuke titel, joh.
2: Ja, en weet je wat toevallig is? Die is verzonnen door Bram Koopmans, de zoon van Gerrit Koopmans van Gebroeders Co.
0: Joh, serieus.
2: Ja. Ja, leuk, ja, dat is een goede vriend van mij, want de Gebroeders Co is eigenlijk oude familie.
0: Oh, wat leuk. Kijk, kijk, leuk.
2: Ja.
0: Ja. Maar nu jou. Mijn hart is geen hotel. Titel op zich, dit is dus een eigenlijk al een oud plaatje, min of meer dan. Of zie ik dat niet?
2: Nee. Nou, we hebben hem al een tijd geleden wel geschreven, maar hij is ook net uit. Ja. Maar Mijn hart is geen hotel is wel echt een zin die verzonnen is door Bram toen we een dag in de studio zaten.
0: Ja.
2: Wat ze zei, we moeten... Het boekingskantoor had tegen mij gezegd, Jori, we moeten iets meer volks gaan doen, want mijn optredens die spelen steeds met volks de circuit af. En je ziet het nu. Dus toen zei Bram, nou dan gaan we gewoon zitten. Nou, we hebben twee nummers geschreven en dit is de eerste ervan. En de volgende die komt dan weer eind oktober uit. Dus.
0: Oké, dus er liggen alleen op de plank, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, heel mooi wel. Het nummer vertelt een herkenbaar verhaal over eigenwijze losgelaten en kiezen voor jezelf.
2: Ja, het is wel uit leven gegrepen. Ja, dat niet bij mij, maar bij een vriend van me, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: En dat was ook echt het haakje waarop we geschreven hebben op dat moment.
0: Ja, het is ook een... je bent gekozen... Want, dat moet ik even vertellen natuurlijk, want iedere week krijgen wij 3 of 4 van dit soort nieuwe nummers. En waarin dan door de ballotagecommissie natuurlijk komt van te doen nummer 2. Zoveel tijd hebben we anders niet. En jouw single is erin gekozen, dus dat houdt in dat het een pakkend iets is.
2: Ja, dat is in ieder geval ook wel eens nieuws natuurlijk.
0: En het is natuurlijk een sterk refrein, zoals volgens zeggen.
2: Ja, nee, absoluut. En ik ben er ook zeker blij mee. En ik vind het ook fijn dat we beginnen met het refrein in het nummer. Dat was wel een wens van mij.
0: Ja.
2: Om nu een keer echt te beginnen met het refrein. Dus gelijk bij de start.
0: Ja.
2: En ik denk wel dat het goed voor de boeking is. Gewoon, het is een volksnummer. En ik kan het goed in mijn set gebruiken dus.
0: Ja. Hoe lang is al jullie plezier in het vak bezig?
2: Ik ben in 2010 begonnen met de singeltjes releasen en ik doe het nu sinds een jaar of 9 à 10 beroepsmatig.
0: Ja, beroepsmatig al. Oh, dat is mooi natuurlijk. Je kan er dus van leven, van het
2: geld.
0: Ja. Nou, dat is heel mooi. Dat is ook goed. En ik neem aan dat het volgende single al klaar ligt. En dan zeggen we altijd, nou, als je nou eens tijd hebt... Nee, uit welke omgeving kom jij?
2: Nou, ik ben in Breda, maar ik woon tegenwoordig net over de grens in België.
0: En Lommel of zo?
2: Nee, in Hoogstraat.
0: Ah, oké.
2: Dus Lommel is de kant van Tilburg en ik ben de kant van Breda.
0: Natuurlijk. Nou, we gaan het eens proberen om... Nee, jij moet het proberen natuurlijk, om je nieuwe single bij ons rechtstreeks op de radio te komen brengen. Wanneer je op donderdagmorgen tussen 9 en 12 tijd hebt, of wanneer je die nieuwe single heeft, om dat bij ons dan live in het programma te komen vertellen hoe het zit.
2: Dan zal ik even met Dennis als jasje trekken, dat hij dat even noteert.
0: Ja.
2: En dan kunnen we dat zeker regelen.
0: Oké, nou dat is helemaal mooi, dat staat genoteerd. Dan zeg ik ook altijd, de koffie staat klaar, dan zetten we voor jou een nieuw bakje, ja?
2: Ah, lekker.
0: Dus er zorg ook nog wat erbij is. Prachtige nieuwe single, dat absoluut zeker. Hoe wordt die ontvangen? Want ik neem aan dat je hem al gebracht hebt voor het grote publiek.
2: Ja, zeker. Ik heb hem voor het eerst gedaan. De primeur was bij Breda in Concert. Dat heb ik hem voor het eerst gezongen.
0: Ja.
2: Toen merkte ik aan het publiek al wel, het is geen moeilijk nummer natuurlijk. Hè? Dus het is echt makkelijk in het gehoor.
0: Ja.
2: Dus het was wel een herkenbare zang voor de mensen leken. Dus dat is natuurlijk positief.
0: Ja.
2: En als ik nu kijk op Spotify, hij is nu nog net geen week uit. Maar 50.000 streams hebben we nu. En er staat Lieve Holland staat hij op 4, dus dat is allemaal top.
0: Ja, dat is zeker top. Absoluut. Ja. Dat is heel mooi, man. Want ja, het Nederlandstalige komt natuurlijk steeds meer komt dat te zien. En ook steeds meer komt dat te horen natuurlijk op de diverse omroepen. Alleen ja, bij de nationale nog niet, maar goed, dat terzijde. Maar als je dan ziet natuurlijk hoe het Nederlandse publiek daarop reageert... op het Nederlandstalige genre, is het toch wel fantastisch natuurlijk... dat er zoveel uitgebracht wordt. Toch?
2: Ja, het is zo hot. Ik zei ook tegen... Ik had met Bram ook over. Ik zei, het lijkt wel een beetje... In de jaren 90 had je de Happy Hardcore.
0: Ja.
2: Zo'n hype,
0: ja.
2: Wat toen ontstond, is eigenlijk nu het Nederlandstalige lijkt wel.
0: Het lijkt er inderdaad wel op.
2: Deze zomer is niet normaal, ook de jeugd gewoon.
0: Ja, nou, ja zeker, want dat bedoel ik. Want als je natuurlijk ziet zoals wat Jan Smit doet dan op het plein. Er staan daar, dan denk ik, ik ken het plaatje niet eens. En de jeugd zingt mee.
2: Ja, nee, klopt.
0: Prachtig.
2: Het is wel wat verwenning het heeft gedaan. Het was eerst heel klein en nu is het... van Marneveld.
0: Ja, nee, het is echt fantastisch mooi natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus nee, en dat is ook goed voor jou natuurlijk... om daar gewoon in te blijven roleren met nieuwe nummers en zo. Nogmaals, jouw nummer staat klaar. Mijn hart is geen hotel. We wensen je natuurlijk... Heb je er nog iets aan toe te voegen eigenlijk? Dat je zegt, joh Nico, luister, ik moet even wat vertellen... want ik ga het morgen optreden in.
2: Morgen ben ik vrij.
0: Of overmorgen...
2: Zondag sta ik bij de wielerronde in Etten-Leur.
0: Oké.
2: En bij een collega radio van jullie JND in Moergestel.
0: Zo, ja.
2: En dan komt de kermis in... Zeg ik het even goed, door de kermis in Sint-Oederode. De kermis in Oosterhout. Daar hebben we nog een bruiloft in Groningen.
0: Kijk, in Groningen?
2: Ja, maar ik weet niet hoe ze op mij komen. Ik moet twee setjes zingen, dus ik ben benieuwd. best aan het rijden.
0: Je hebt er wel kilometervergoeding aangevraagd, ja. Zeg, hoop ik.
2: Nee, precies. Nee, ik denk dat perfect. Ik heb geen klaren.
0: Nee, dat geloof ik, joh. Maar goed, mijn hart is generaal, zoals gezegd, staat klaar. We wensen je heel veel succes met alles wat je doet. En hopende dus elkaar te ontmoeten wanneer het nieuwe plaatje van jou uitkomt. Voor de rest, heel veel succes met alles wat je doet. En veel geluk en we horen je graag en zie je graag TZT.
2: Super. Helemaal goed, dank jullie wel.
0: En tot horens. Dag.
2: Super, doei.

0: Ah, lekker nummertje in ieder geval. Mijn hart is geen hotel, toch? Ja, goed gepromoot.
1: En net wat hij ook zegt, ik begin met het refrein. Dat heb je meteen te pakken.
0: Nou, ja, dat heb ik meteen
1: te pakken. Zitten goed in. Nee, Juri, goed gedaan.
0: Ja, zeker goed gedaan. En we hopen in ieder geval dat hij nog binnen, een keertje binnenkomt wandelen bij ons hier.
1: Hij noemt het precies onze Dennis, waar wij heel veel contact mee hebben.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat dat goed komt.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Dus wat dat er gaat, we zien hem heel graag tegemoet.
1: Ja, binnenstappen, zoals dat heet.
0: Binnenstappen. Binnenstappen. Zo is het. Ja, ik had jullie plezier even opgezocht. En inderdaad, op Spotify al 40.000 keer bekeken die plaat, al gedraaid ook. En wat ik voel, dat is ook een voorganger. 4 miljoen keer heeft dat gedraaid. Dus wat dat er aan is hij wel bekend, Juri. Dus,
1: wat heel frappant is natuurlijk met de voorbereiding voor het programma. Ik kijk van tevoren, ik luister ze af natuurlijk. En dan kijk ik altijd in Spotify of die
2: of er staat.
1: Of toen stond hij er nog niet. Dus vandaar dat wij hem gewoon wel hebben natuurlijk.
0: Heel anders.
1: En dan staat hij nu al op zoveel.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Maar goed, dat is weer fijn dat we daar ook weer een beetje aan mee kunnen doen.
0: Toch?
1: Eens even kijken. Ik zit op dinsdag 18 augustus. Dat is in de Korf, is er een ontmoetingstafel bij La Traite tussen 10 en 11:30. Elke dinsdagochtend op La Traite haar deur voor een gezellige ochtend samen. Ontmoetingen. Voor aan de ontmoetingstafel kan worden genoten van een kopje koffie of thee voor een huisgemaakte gebakje. Ook wel lekker. Voor €5. Een mooie gelegenheid om eens nieuwe mensen te ontmoeten. Eens bij te praten en samen te genieten van een warme en ontspannen sfeer. Nou, let op, deze aanbieding geldt natuurlijk alleen voor de ontmoetingstafel. Dat is een logica. Maar dan kan je natuurlijk eens even kijken, nieuwe mensen ontmoeten. Wat gebeurt er in de buurt waar jij niet komt? En misschien kunnen mensen dat vertellen. Een leuk initiatief, dus aanstaande dinsdag tussen 10 en 11:30.
0: Dus kom helemaal goed dan daarmee, denk ik.
1: Denk ik ook.
0: Dan gaan we naar John Miles. Music.

0: John Miles, music. Daar zijn wij voor.
1: Dit blijft zo'n kan je nummer.
0: Ja, kan je wel nummer toch? Ja, nee, ja. Daar zijn wij voor toch? Music zijn wij helemaal voor. Nog even. Is dit?
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, er is dan weinig parkeerruimte dan natuurlijk in de Vlist, dus ja. Kom even lekker met de fiets.
2: Het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Nou, daar komt hij dan natuurlijk, want aankomende zaterdag wordt vriendschappelijk, hè, allemaal gespeeld. Pekau tegen Streefkerk, wedstrijd die om 2:30 begint. Spirit speelt tegen Donk om 11:00 al 's morgens. Dus dat is ook redelijk vroeg, maar dat heeft te maken met de weersomstandigheden natuurlijk. Spirit speelt thuis ook tegen Dilettant. Maar dat op de 18e, dus een dinsdag dus. En de 20e is het Jan Lingen toernooi. Wat jaarlijks dan eigenlijk de aftrap is van wat er staat te gebeuren in de regio. En dan is het aankomende donderdagavond. Is het om 7:00 begint Moordrecht tegen Stolwijk. En dan is het daarna is het Goudrak tegen Gouda. En op zaterdag 22, dus aankomende zaterdag 22, is dus de finale. Allemaal op het voetbalveld van de voetbalvereniging Goudrak natuurlijk. Is dan de finale en dan is het winnaar tegen winnaar. Maar eerst verliezer tegen verliezer. Dus ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat, want ja, je hebt winnaars, je hebt natuurlijk ook verliezers. Ja, dat is dan. Is dat aankomende week, zeg maar, wat er dan te doen is. Aankomende zaterdag is er dus de wedstrijd die ik net opnoemde. Als er nog meer zijn, ik heb overal gekeken, maar ik heb voor de rest niets kunnen vinden wat betreft vriendschappelijk voetbal. Mocht het zo zijn en u luistert en u bent lid van een voetbalvereniging waar aankomende zaterdag nog gevoetbald wordt, 0182-890182 en we gaan de melding gewoon nog even doen. Dus zo zijn we dan ook wel. Ja, afgesproken? Afgesproken. Dan hebben we ook dit nog.
2: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: My Tambourine Man, The Birds. Ja, ik kan me nog herinneren dat die zanger had zo'n klein brilletje op. Zo'n vierkant brilletje had hij op.
1: Ja, dat klopt. Maar was het, die glaasjes ook iets gekleurd zo?
0: Ja.
1: Beetje wel roze lila achter, geloof ik.
0: Ja, nee, klopt helemaal. Jij vroeg aan mij,
1: ja,
0: van joh, hoe zit het met Marco Schuitenmaker? Want die is ook nieuw binnengekomen in de Oranje Top 30, op 23.
1: Ja.
0: Dus ja, ook wel een goede prestatie, met Loussou.
1: Ja, en ik denk die titel, de, ja, Loussou, wat is dat? Wat bedoelt hij ermee?
0: Ja, ja.
1: Nou. Dus een verzoek gedaan aan Nico, of die wil draaien.
0: Komt-ie.
1: Yo.

voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: Ja, ho, ho, ho, ja, nee. Hij ziet de ster, ziet hij ook nog in alweer komen. Ja. Maar houd er wel rekening mee als je nog dit prachtige concept wil meemaken. Het is 30 en 31 oktober is dat allemaal weer terug in Ahoy. En dan kan je... Volgens mij is het nog zo dat je... de vrijdag nog kaartjes voor zijn. Maar dat weet ik niet zeker hoor, allemaal te goed. Dus je moet maar even kijken hoe je, of dat het mogelijk is om nog kaartjes te bemachtigen. En ja, dan moet je maar even kijken of het zit, hoe het zit. En natuurlijk of het mogelijk is door nog kaartjes te krijgen. Ja, jij had nog een boodschap.
1: Nou, ik had even terugkijkend of vooruitkijkend naar deze week bij RTV Krimpermaat op televisie. Het is van 12 tot en met 18 augustus aanstaande. Nou, we nemen op tv een kijkje bij diverse uitvalswegen van de Krimpermaat tijdens de eerste dag van de afsluiting van de Algebrug. Een leuke registratie. Daarnaast hebben we in het archief gedoken en we gaan langs bij het 60-jarig bestaan in 2019 van de Polderbad in Stolwijk. In 2016 werd Jongveedag gehouden in Lekkerkerk. Nou, voor de 60ste keer ook interessant en een leuk verslag ervan. Terugkijkend, kent u deze nog, heet het dan. En de judovereniging SV Nederlek bestond 30 jaar in 2019 ook nog een registratie opgezocht. En de uitzendingen zijn om 10 uur

0: 3 uur, 6 uur en 9 uur 's avonds. Uiteraard is natuurlijk weer de Edelweissmuziek uit de Alpenlanden. En het is om 2 uur en om 11 uur 's avonds. En natuurlijk ook Crossroads, muziekclips van countryartiesten. En dat is van 12 uur en om 5 uur. En waar wij natuurlijk regelmatig ook onze platen vandaan laten uit de Oranje Top 30. De leukste hitlijst van Nederland met de allerbeste van eigen bodem. En die begint telkens vanaf 1 uur in de middag.
1: Ja, inderdaad. En, wij doen natuurlijk eigenlijk maar 2 liedjes. Maar we hebben er dit keer even er 3.
0: Ja, ja.
1: Maar we hebben niet de man aan de lijn. Maar nee. Mike Oskam zong van Hoef Niet Te Weten. En die hebben we ook nog even klaarstaan natuurlijk. Dus daar gaan we nog even naar luisteren. Naar Mike Oskam, Hoef Niet Te Weten.

0: Dag Mike, welterusten. Hoeft niet te weten, Mike Waskamp. Ook een nieuw nummer. Wat nou ja, niet door de ballotagecommissie kwam, maar Gerrit Zeljon draait hem toch maar even. Want het is toch wel een aardig nummer. Nou, dat was inderdaad leuk. En,
1: ja,
0: prachtig nummer.
1: Van frappant is natuurlijk. Opgezocht op Spotty?
0: Nee. Nee.
1: Dus we zijn wel weer vooraan met het presenteren.
0: We zijn heel goed bezig.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: U kent ongetwijfeld dat gesteggel al een beetje over die weggeefkast. Hè?
0: Oh ja, Krimpendelek toch?
1: Ja, van Marielle. Nou, de weggeefkast van Marielle Muit uit Krimpendelek heeft een nieuwe constructie gekregen.
0: Ah.
1: Ja. De kast staat inmiddels op een verrijdbare stellage, is daarmee aangepast naar de zogenaamde weggeefkast 2.0. Inmiddels ook een koelkast toegevoegd waar mensen, ook op wieltjes, en financiële moeilijke rondkomende producten uit kunnen meenemen.
0: Kijk.
1: De weggeefkast bestaat al bijna 4 jaar en biedt volgens Marielle onder meer voedsel, kleding en verzorgingsproducten en andere spullen aan. Nou, aan mensen die het nodig hebben, die het financieel moeilijk rondkomen.
0: Ja.
1: Natuurlijk een leuk gegeven. Maar goed, de toekomst van de kast kwam eerder in de discussie te staan vanwege de lopende handhavingsprocedure van de gemeente Krimpenerwaard. Volgens de gemeente was het formeel handhavingsverzoek ontvangen. Heeft iemand gemeld dus. Uit de beoordeling bleek het volgens de gemeente dat het gaat om een weggeefkast op deze locatie in principe mogelijk is. Maar dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ja, daar gaan we dus. De gemeente benadrukte daarbij dat zij niet actief handhaaft op weggeefkasten. Maar Marielle vertelde eerder dat zij in een handhavingstraject een dwangsom van het totaal €10.000 had gekregen. Voor de verschillende situaties op het deels gehuurde terrein, waaronder de weggeefkast en een houten speelhuisje. Ze gaf aan dat vooral naar oplossingen te zullen willen zoeken, daarmee ik het initiatief kan voorzetten. Het is nu de weggeefkast 2.0. Nou,
0: opvullen.
1: Ik hoop dat het allemaal van harte werkt, want het is wel nodig. Kijk, je ziet inderdaad ook die weggeefkasten hier staan bij kerken en andere instanties. Dus,
0: ja.
1: Dat zou dan ook omgevingsvergunning zijn.
0: Maar goed, dit is natuurlijk normaal gesproken, wordt er niks aan gedaan. Maar als iemand gaat protesteren daartegen.
1: Ja, het hoeft er eentje te zijn.
0: Dat is een beetje. Ja, dat is natuurlijk het
1: hetzelfde wat gebeurde bij Boel Barst op een gegeven moment. Die had het voorterrein had ze betegeld met rubbertegels, speeltoestellen erop. En wat gebeurt er? Komt de keuringdienst van waarde, die komt langs, die dat handhaaft. Ja, het is geen officiële houten schommel.
0: Kijk.
1: Ja, dus dan denk je, hey, hallo, hoe kijk je nou? Daar nou staan die beton gegoten, stevig. En dan dus hebben een paar grote gasten, hebben ze hier de camera kunnen zien. Ja, die gaan met de dikke kont, om het zo maar te zeggen, in de zitten. Want daar was het niet voor bedoeld natuurlijk. Maar goed, zo kan het lopen. En inmiddels heeft ze besloten, dat gaan we niet meer doen. Dus we gaan er een tent van maken.
0: Ja.
1: Nou, is dat probleem, we moeten maar niet schommelen.
0: Ja.
1: Nou, aanstaande goed is aanstaande zaterdag in de Haart op de Kaart. Komt er een interview met Emmy van Boebas.
0: Ja, oké. Okay. Ja? We hadden het over natuurlijk Rutger van Manneveld. Ja. Hebben we het over gehad.
1: Ja.
0: En die zingt Zwoele Zomernachten.
1: Ja.
0: Staat al een paar weken op nummer 2 in de Oranje Top 30. Dus die gaan we even draaien nog.
1: Is leuk. Ja?
0: Voordat we naar het nieuws en 2 gaan. Rutger van Manneveld. Zwoele Zomernachten. There he comes, Mr. Ned Canella. Come on.

0: Ja, Rutger van Banneveld. En die bezong dus de nachten die hij mee heeft gemaakt, zeg maar. En leuk plaatje dat. Maar goed, we zijn weer aan het eind van ons.
1: Ja, zitten
0: we
1: erop, hè?
0: Ja, zitten we erop, joh. Dus ik zou zeggen, laat maar even horen. Ja,
1: ja, daar is hij weer.
0: Ja, joh. We hebben nog maar een paar secondjes om te vertellen dat we heel graag gedaan hebben. Dat we volgende week heel graag weer bij je terug zijn. Met weer een nieuwe uitzending van Goedemorgen Kempenwaard. Op de laatste donderdag van de week.
1: En dat is zo.
0: Voor nu zeggen wij
1: een prettig weekend.
0: En houd hem in ieder geval zoveel mogelijk uit de zon. Want het wordt zo warm deze twee dagen. Ja, ja. In ieder geval. Maar goed. Houd hem droog. Houd hem uit de wind en uit de zon. En wat ons betreft zeggen we natuurlijk heel graag tot volgende week. De laatste donderdag van de week. Allee, hoppa.
2: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Berg aan Bacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
7: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
10: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
11: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
12: Ja, luisteraars, een bijzonder goede middag. Jazz in de Polder. Beginnend om 1 uur en tot 2 uur zijn we op de donderdag graag bij u. En vandaag hebben we gekozen voor een wat makkelijk thema van dit, van dat, van alles wat. Muziek die we zelf mooi vinden en muziek waarvan we u graag deelgenoot maken. En ja, de keuze is heel divers en zeker de moeite waard om tot 2 uur bij ons te zijn. Goed, we beginnen met Patrick Bonnet en Casper Christensen. Dat is een duo die ondersteund wordt door anderen nog, dat zal ik u zo vertellen, die een prachtige cd gemaakt hebben, Wildflower. En Patrick Bennet is een Nederlands en Hagenees die een prachtige toon heeft op de tenorsaxofoon. Hij heeft les gehad van onder andere Sjoerd Dijkhuizen en Toon Roos. En Erik Ineke, de drummer, die heeft de liner notes geschreven van de cd Wildflower. En in een bepaald opzicht wordt hij vergeleken met Stan Getz. En ik vind dat altijd wel gevaarlijk, want als je vergeleken wordt met Stan Getz, dan ontkent dat een beetje dat je een eigen stijl hebt. En Patrick Bennet heeft naar mijn mening een hele mooie lyrische toon, dus een eigen stijl. Het nummer wat ze gaan spelen, dat heet 2025 BC. En ik weet niet of dat nou before Christ is, maar 2025 voor Christus. Ik weet niet of dat nou de juiste interpretatie is van de titel van dit stuk. En het gezelschap Patrick Bennet en Casper Christensen, tenorsaxofoon respectievelijk gitaar, die wordt ondersteund door Matthäus Nikolajewski op bas en Imre Kruis op drums. Daar gaat hij.

0: Ja, ik ben er erg blij mee.
1: Ja.
0: Met deze CD.
1: Ja.
0: Ja, gisteren hadden we samen elkaar nog even. En toevallig had je hem al uitgekozen. En ik was er ook stik enthousiast over.
1: Ja.
0: Ja, vier jongens.
1: Ja, de toekomst is verzekerd.
0: Ja, zeker, ja, zeker. Met Arie van der Maden, ja, enzovoort. Het is, we hebben een goede toekomst in de jazz, Arie.
1: Ja, zeker beter.
0: Ja. Verdient van alles wat. En dat geldt ook voor gospelmuziek. En gospelmuziek... in deze muzikale uiting vooral geboren door de slaven op de cartoonplantages in het zuiden van Amerika. Met veel ritme, welke mee is gebracht door uit Afrika. De zwarte gospel wordt nog veel gezongen in de kerken en soms ook met solisten. Denkt u maar aan vroeger, weet u wel, Mahalia Jackson was een heleboel beroemde. En deze CD is uitgebracht door Jules Ross. Geboren in Chicago in 1995, kreeg gelijk al 5-jarig contract bij Blue Note en wordt gerekend als de beste vibrofonist uit de jonge generatie. Bij het uitgeven van dit album uit 2026, dus een halfjaartje geleden, als basis gospel music. En dat hij dan blijkt dat hij een heel groot muzikaal historisch besef heeft. Van de 17 nummers heeft Jules Ross zelf 15 gecomponeerd. En hier zijn kwartet: Jimmy Gorman piano, Daniel Mirandol bas en Jimmy Dutton drums. En natuurlijk componist, vibrofonist Jules Ross. Hier is het gospel The Secret Place.

0: mooie, moderne jazz hoeft niet ingewikkeld te zijn.
1: Nee, hè? Nee, ik vind het ook. Ja. Alleen jammer van die drummer die er een beetje doorheen zit.
0: Ja. Wil zich ook in de picture spelen, Roelof.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. En de Full Circle Quartet. En ik weet niet hoe het komt, of dat nou onbekendheid is of willigheid is. Gegeven de muziekuitgevers dus. Maar de Engelse jazz, dat is een beetje onderbelicht in Europa. Terwijl we hele goede muzici hebben. En onder andere met de komst van het Engelse label Edition Records is dat toch een beetje hersteld. En betekent dat Engelse jazzmuzikanten toch de Europese markt ook betreden. Ik heb een cd voor me liggen van de Full Circle Quartet. En die bestaat uit de volgende mensen. Josephine Davies, want de dames die gaan een steeds grotere plaats innemen in de jazz. Josephine Davies op saxofoon. Josh Peach op piano. Terry Peck op bas en Angus Bishop op drums. Die vormen dus het Full Circle Quartet. Toch een beetje traditionele, moderne jazz, maar wel heel mooi. En ik heb gekozen voor een mooie titel, want de titel die ze, dat is een stuk wat ze gaan uitvoeren, is Anderida.
1: Kijk eens aan.

0: Engeland gaat serieus meedoen. Hè, ja, vind je?
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. Ja,
1: mooie, toegankelijke muziek. Ja. En wat een prachtig label, Edition Records.
0: Nee, het is van een ander label, hoor. Nee, ik noemde Edition Records als voorbeeld. Oh, als voorbeeld. Dat Engelse jazz op de...
1: Ja, want jij had me dat verteld. En ik heb er verschillende cd's van dat label. Maar dat is zeer goed. Ja. Toegankelijke muziek ook. Ja, dan ben ik aan de beurt. En ik wil een talent ook aankondigen. En wel in de hete zomer van 2026. Maar hier is het heerlijk cool met die airco. En het is het jonge tenorsaxofonist Rick van Made. Geboren in 2000 in Roosendaal. Studeerde op twee conservatoria. Namelijk in Londen en Tilburg. Hij speelde daar met zijn medestudenten. Onder andere met vocaliste Jimmy Churchill. Geen familie hoor. Dit debuut kreeg de naam Morning Light, uitgegeven door het zeer goede Nederlandse label Zenith Records. Rick van der Made heeft zich aangekondigd als een talent en daar zijn we ook weer blij mee. En de medespelenden zijn zijn collega's Bien Brown, die speelt piano, Joan Evans drums en Nicolas Lucassen is de bassist. Nou, ik heb alles verteld. Hij heeft 10 nummers gecomponeerd en hier is het titelnummer uit de cd. Dus dat is Morning Light.

0: mooie vocale uitspuiter.
1: Ja,
0: ik wou net zeggen, Roelof, dat we van die bedaagde, mooie lyrische muziek draaiden. Maar Rick van der Maanden die gaf er toch een hele mooie slinger aan, hoor. Heftig.
1: Ik wou het een beetje verrassen, want je denkt inderdaad weer een mooie ballad enzovoort.
0: Ja.
1: Maar hij, het was voor mij ook verrassend, hoor, eerlijk gezegd.
0: Okay. Ja, maar hij doet dat uitstekend, joh.
1: Had ik eigenlijk moeten zeggen, eigenlijk.
0: Ja, goed zo. We gaan naar een Letse. Nee, ze is in Blijn geboren, maar ze heeft Letse voorouders. Letlandse of Letse voorouders. En dat is de trompetiste Liva Strasdina. En dat is ook een uitgave van Zenders Records, die kennelijk ook een beetje de buitenlandse markt gaat bespelen. In ieder geval buitenlandse artiesten gaat aantrekken. Liza Strasdina met Letse voorouders dus. En er wordt gezegd, maar ik ken de Letse muziek niet, dat zij moderne jazz, Letse volksmuziek en popmuziek met elkaar verbindt. Ja. Nou ja, dat is, ik weet niet hoe Letse volksmuziek, hoe dat klinkt. Maar goed, bij al meerdere keren gezegd, we worden een beetje overheerst. En dat is niet waar natuurlijk. Vrouwen die gaan dus heel leuk en prima meedoen in de moderne jazz. En ik juich dat die ontwikkeling zeer zeker toe. Liva Strasdina die laat zich begeleiden door Max Hakker op saxofoon. Florian Schulz op gitaar. Laurie Rich op piano. En ze gaan uitvoeren een mooi nummer. En dat heet Honesty, en de cd die ze hebben uitgegeven is Unspoken. En daarvan het nummer Honesty.

0: Rolf, ik heb even zitten denken, wat een bekende melodie, maar ik kan het niet thuisbrengen.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is een ja, het klinkt bekend.
1: Het is een beetje neurig. Ja,
0: het klinkt bekend, maar goed.
1: Wat ik nou zo mooi vond, haar vindt, dat beetje onzekere nog. Mm. Dat had Maas Deven in het begin ook. Dat onzekere, maar reken maar dat dat goed gaat worden.
0: Ja.
1: Dat is schitterend.
0: Ja.
1: Hoe zei je het trouwens? Ja, en ook een dame. Ik kan het ook niet helpen. En de harp in de jazz, dat was de eerste dame die de romantische instrument gebruikte. Dat was de Amerikaanse Betty Glemmen. Geboren in 1923. En ze speelde met Miles Davis en Michel Legrand mee in 1958. Dan de Amerikaanse Dorothy Ashby, geboren in 1932, werd slechts 55 jaar oud. Bespeelde het instrument zonder de lange nagelm, de mooie nagelm, te gebruiken. En hier werd ze bewonderd. Pas een half uur later was daar plotseling de jonge Amerikaanse harpiste Brandy Younger. Geboren in 1983, studeerde eerst klassiek en daarna studeerde zij af in jazz. Gaf in 2023 een concert op het North Sea Jazz Festival. Ook probeerde zij succes te vooroordelen van de harp. Zoals liefelijk, onschuldig en romantiek. Wat echt te vermijden is. En dat is moeilijk op dit prachtige romantische instrument. Hier een opname van haar laatste album, genaamd Get About Season, uitgegeven in 2025 op het weer mooie label Impuls, met een uitroepteken. Hier is zij met het nummer New Pinnacle.

0: Ja, mooi hoor.
1: Aardig, hè? Ja. Ja, goed. Ja, ja, alleen, het is moeilijk om te zoeken, hoor. Ja. Want het is toch, met dat harp is het toch vrij moeilijk. Want er doen ook veel mensen mee. Allemaal wisselende bezettingen. Ja. En hier is de ene waar zo'n beetje tot uitdrukking komt, eigenlijk.
0: Ja, ik vind het mooie muziek, maar ja. ik zit er bij, hoor ik nou een piano of hoor ik een harp? En ja. Dat is toch leuk, heel apart. Ja. Brandy Younger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Van de volgen.
0: Ja. We zijn wel aan de damesmuziek aan het draaien, Roelof.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, we gaan er al naar.
0: Ja, de volgende is ook weer een dame. Oh. Althans, dat denk ik hoor. Isabella Bodensee heet ze. Ik weet niet waar ze geboren is. Of ze nou in de buurt van de Bodensee geboren is. Maar ze is Duits fluitiste. En fluitisten zijn toch een beetje onbekend. Want in de jazz Herbie Mann is een heel goed voorbeeld. Ja. En de rest, ja, ik zou niet kunnen.
1: Jozef Latif.
0: Ja. Ja, volgende week hebben we Amina Figarova met haar man. Bart
1: Plateau.
0: Ja, die speelt ook veel. Ja. Ja, ik weet niet of het Belg of Nederlands is, doet er niet toe. Ja. Maar die speelt ook veel fluit. En Isabella Bodensee, die speelt ook fluit. En ik vind het verrassend. En ze zegt zelf. Kammermuzikalische dynamiek und Klangvielfalt sind in den Konzerten und Produktionen meiner Isabella Bodensee Bands meine Basis. Ja. Dus ja, dat is een mooie uitspraak in Duits, hè? Ja, kammermuzikalische dynamiek.
1: Ja, hè, mooi.
0: Ja, nou, en dat gaat u beluisteren in het nummer Masha.

2026. En toen was hij 95 jaar oud. Speelde tot 2014. Maakte ruim 60 albums en gaf duizenden concerten over de hele wereld. Was zeer invloedrijk met zijn spel op die tenor. In 1967 toerde hij door ons land. Begeleid door twee jonge muzikanten. Namelijk bassist Gunt Jacobs en drummer Han Bennick. En het Nederlands Jazz Archief gaf deze muziek tour in 2020 uit middels een dubbel cd. Compleet met een boekje met prachtige foto's. Kortom, een mooi historisch document met de titel Rollins in Holland. Nog even dit. De muzikale journalist Koen de Jonge belde in 2020 Sonny Rollins in New York op. Wilde hem graag te woord staan en het bleek dat hij alles nog wist. Ook dat geweldige spel van Ruud Jacobs en Han Bennick. En de goede organisatie in die tijd. Was nog steeds verrast van het muzikale niveau van Nederland. Nou, dat is fijn om te horen, zei Koen de Jonge ook. Nu muziek. Uit dat prachtige album. Het is een opname uit de VARA-studio op 5 mei 1967. Dus een prachtig geluid. Ruud en Han zijn weer de begeleiders. De composities van George Gershwin en zijn broer Ira die schreef de titel. En dat was De Liefde kwam binnen. Dat is prachtig, hè? Love Walked In. Hier komt het.

0: Sonny Rollins dit jaar helaas overleden. Ja,
1: een goede bassist en een drummer, hè?
0: Ja, ik sta ervan versteld hoeveel ruimte ze krijgen, terecht krijgen. Ja, Han Bennink op drums en Roelofs, kom.
1: Riet.
0: Ruud Jacobs, hè? Ruud Jacobs op bas. Ja, geweldig.
1: Nou, en nog even dit, hè. Toen hij dit gedaan had, hè, ging hij in, bij Riet Rijsberg leiden. Hij zegt, ik doe nooit meer een solo. Heeft hij gedaan. Altijd begeleid. Nooit een solo meer.
0: Oké. Ja, apart. Ja. Volgende week. Dan hebben we weer een soort portret of jazzheld. Ja. En dat is de...
1: Amina Figueroa.
0: Ja, Azerbeidzjan of...
1: Azerbeidzjan.
0: Ja. Nou, die heeft... mooie muziek, hoewel de laatste jaren is van stil geworden, want ze opereert en speelt in Amerika veel. Ja, hè? Dus een aantal cd's gemaakt die nauwelijks op de Nederlandse markt doordringen, maar zeer aanbevolen om te luisteren, want het is een mooie lyrische pianiste die altijd hele goede begeleiders heeft en solisten. Goed, volgende week dus, dan is het... 20, als ik het goed heb. 20 augustus.
1: Kijk hoor. Ja. Het zal best wel.
0: Ja. En dan even het volgende. Bob Dylan. Hele bekende nummers. Blowing in the Wind. The Times Are Changing. Roger Rolling Stone. En ja, goh. Ik ben een bewonderaar van Bob Dylan. En ik zit me af te vragen, mag hij nou als andersoortige muziek zijn nummers vertolken? En dat is natuurlijk een beetje oude best standpunt. Waarom niet? De Beatles die hebben ook invloed gehad op jazzmuzikanten. En Bob Dylan die heeft ontzettend mooie lyrische muziek geschreven. En de Amerikaanse tenorsaxofonist Javon Jackson die maakt daar dankbaar gebruik van. Ik ga niet alle medespelenden noemen, maar wel het nummer wat hij ten gehore brengt. Javon Jackson, dus de saxofonist. Make You Feel My Love.

0: Dag verhalen en graag tot de volgende week.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekkerkerk, 's morgens tussen 10 en 12 uur in Ambitia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een kledingrepair in Stolwijk. Op zaterdag 15 augustus is er weer een kledingrepair. En dat gebeurt allemaal in de ontmoetingswinkel De Koster. Aan de Goudseweg nummer 3 in Stolwijk. En wel 's morgens tussen 9:30 en 11 uur. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

info. Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet u zelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
4: Hey, hey, hey, hallo. Goedenavond, welkom, buongiorno. Een hele gezellige goede avond. En wat gezellig dat je weer luistert naar de 51ste editie van Urban Vibes met Quinty. Ik heb er super veel zin in. En ik heb natuurlijk weer wat lekkere urban hitjes voor je uitgezocht. En ja, ik ga ook een paar keer mijn mening geven in deze uitzending. Want ja, hè. Dat is gewoon af en toe fijn om te doen. Je ongezouten mening geven, ook over een paar nummers. Dus we zijn er weer bij tot de klok van 7 uur. Pak lekker een koud drankje. Misschien ben je nog aan het eten of zit je lekker op het strand met je oortjes in of zo. of in de auto, onder de douche, op de camping, nou, waar je ook maar luistert of gewoon lekker thuis. Welkom. Vanavond is het over tijd om jullie mee te nemen op tijdreis door verschillende soorten genres muziek. Urban, afro, R&B en natuurlijk dat snufje Hollandse hits. En ook bespreek ik elke week onderwerpen zoals mindset en mental health en ook alleen maar positief nieuws. En elke week luister je naar een andere zonnige hit van de week. En deze week heb ik dat niet zelf bepaald, want als je vorige week hebt geluisterd, hadden we weer even lekker de ouderwetse quiz. De vertaalquiz. Maar we deden nu eigenlijk de raadquiz. Dus met mijn zus, Mary en ik, gingen we lekker raden. Of nou ja, jullie luisteraars en Mary moesten raden. En zij had er meer dan 3 goed. Heeft de nummers geraden door 1 seconde van het nummer te laten horen. Ja, het was echt wel even een uitdaging, maar ze heeft het supergoed gedaan. En ja, ze had er dus 3... of 4 geloof ik goed. En dan is de prijs, tussen haakjes, hè, natuurlijk eeuwig roem. En je mag dan de zonnige hit van de volgende week bepalen. Dus dat is deze week. Dus ja, ik moest alles uit handen geven. En zij heeft een nummer gekozen. En ik vind het best wel een lekker nummer. Dus nou, dat gezegd te hebbende, gaan we eigenlijk door naar het eerste nummer. En ja, ik heb er toch wel eigenlijk een mening over. Ik heb heel lang getwijfeld of ik het nummer wel zou draaien hier. Want ik hou van positiviteit. Vrolijke nummers. Nou, af en toe ook wat slow jams zitten er tussen. Of R&B natuurlijk. Die zijn ook wat, hoe zeg je dat? Wat zieliger tussen haakjes. Maar ja, dit nummer, ik heb er wel gewoon echt een mening over. En daarom ga ik ook het scheldwoord, wat het is, eruit bliepen. Dus nou, je hebt misschien al door welk nummer het gaat zijn. Maar ja, ik vind hem verder wel echt mega leuk. Maar ja, ik vind het gewoon echt niet kunnen dat hun dat in hun eigen nummer niet hebben geblurred. Maar goed. Dit zijn Ray & Beer met Zonnebank. Let's go!

Hey, Beer en... ja, hoe heet die andere ook alweer? Beer en Ray met Zonnebank. En nou, ik mag even mezelf een complimentje geven. Af en toe moet je dat gewoon doen, maar... ik heb dit best wel vakkundig opgelost. 3 keer eruit gepliept, of eigenlijk... ja, uitgezet. Maar ja, top. Ja, en dan zeggen ze ook... je leeft toch niet lang of iets in de richting. Nou, dat vind ik ook echt raar. Ik denk... ik ga ervan uit, ik manifesteer bijna elke dag dat ik gewoon 101 word. Want dan heb ik in 3 eeuwen geleefd. Ja, dat kan dus. Dus daar ga ik voor. Dus dat je dan ook zegt in dat nummer van... je leeft toch niet lang, vind ik ook gek. Maar het is wel een knalletje, laten we eerlijk zijn. En ja, dat brengt me ook gelijk weer op het mental health en mindset onderdeel van deze week. En ja, niet zomaar eentje, want ja, elke keer vind ik weer een nieuwe. En ja, deze week is dat best wel iets bijzonders, al zeg ik het zelf. Moet ik hem heel eventjes zoeken hoor. Ja, 15 signalen dat je lichaam je iets probeert te vertellen. Nou, even een disclaimer. Ik heb dit niet zelf verzonnen. Ik heb het van Instagram van Linda de Rijder met lange ei. En zij heeft dat gepost. Dus ik ga het gewoon eventjes oplezen. Misschien herken je erin, misschien niet. Misschien is het wel een eye-opener en denk je... nou, dit had ik veel eerder moeten weten, dus take notes. En ik zal het ook eventjes delen op @urbanvibes met Quinty. Op Instagram, dus volg je me nog niet daarop, volg me dan even. Want ja, weet je, ik vind het best wel een beetje flauw. Kijk, ik vind het niet heel erg, maar ik zie dat echt iets van... ja, heel veel mensen mijn verhaal kijken en echt 80% van die kijkers volgt mij niet. Ik denk, nou, het is een kleine moeite en voor mij betekent het heel veel om me lekker even te volgen. Dus heb jij een bedrijvenaccount of wil je ook teruggevolgd worden, dan... doe ik dat ook. Dus daar ben ik ook niet de moeilijkste in. Maar goed, we gaan hem even opbloemen. En dat is droge lippen. Ja, wijst op uitdroging. Oftewel lekker veel drinken. Witte nagels is een laag ijzergehalte. En dan vraag ik me af, ik heb altijd heel veel witte wolkjes op mijn nagels. Bedoelen ze dat dan? Of, nou ja, geen idee. Trillend ooglid is stress. Dunner wordend haar. Dan heb je te weinig eiwitten. Even spieken wat de volgende is. Regelmatige hoofdpijn. Dat ja, is een oorzaak van slecht slapen. Nou, een brain fog. Nou, daar hebben we allemaal wel eens last van. Dat je gewoon even een fog in je hoofd hebt. Is vitamine B12. Beenkrampen, magnesiumtekort. Altijd moe is laag vitamine D gehalte. Trek in suiker is een slechte voedings... er zijn slechte voedingsgewoonten. Koude handen. Nou, ik weet wel dat mijn nichtje altijd hele koude handen heeft in de winter. Dat ze helemaal soort uitvallen, maar goed. Laag ijzergehalte. Dan heb je een droge huid. Omega-3 tekort. Verminderde weerstand. Zink tekort. Duizeligheid wijst ook weer op laag ijzergehalte. Tinterende handen is vitamine D tekort. En stemmingswisselingen is ook slaaptekort. Dus ja, je signalen geven heel vaak gewoon aan wat er mis is. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Dus dat waren weer even mijn tips. En ja, dat was het eigenlijk weer voor deze week. En ja, de zonnige hit komt eraan. Rond 6:30 heb ik die voor je klaarstaan. Dus die is sowieso altijd een grote banger. Dus wil je dat niet missen, blijf dan lekker luisteren. En ja, straks gaan we dus ook nog een kindermini-disco-nummer dragen. Want waarom dat zo is, dat laat ik je straks horen. Vertel ik straks, want ik heb alweer genoeg geluld. Dus dit is een nieuwe nummer van Inna Morentio.

0: niet van jou.
1: Nou, Emma Heesters met Hart te breken. Nou, dit is echt oprecht mijn nieuwe favoriete nummer van dit moment. Ja, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Dat vroeg ik net ook al. Ik noemde van alles op. En ja, ik ga toch wel even iets verklappen. Dit is een opname. Ja, ik vind het gewoon leuk om eerlijk met jullie te zijn. Om ook een beetje een kijkje achter de schermen te geven op de radio. Ja, het is vandaag 35 graden. Oh, zo warm. Maar laten we er ook nog even van genieten. Want voordat je weet is het weer herfst. En ja, ik vind dat stiekem niet erg. Want ik ben herfstcurly. En ja, het is wel gewoon heel warm, laten we eerlijk zijn. Dus zoek verkoeling, neem lekker ijsjes, zorg voor je huisdieren. Ga niet op asfalt, maar lekker op gras. Vroeg in de ochtend, laat in de avond en snel even heen en weer. En zoek zelf ook afkoeling. Dat ben ik ook aan het doen. Ik ben op de camping. Ja, met mijn vriend Joff en zijn familie. Maar ja, ik kan het niet draaien. En dat is gewoon een van mijn favoriete liedjes van de mini-disco van vroeger. En ook even voor neefje en nichtje van Joff. Dus let's go, dans met tante Rita!
2: Zo, we zijn er!

Paprika. Hey, nou, er is dus ook een film van, een bioscoopfilm. Nou, ik wist dat eerder niet, maar ik weet niet eens of die nog draait eigenlijk. Maar goed, Dans met Tante Rita van de Kinderminidisco. Ja, dit is de eerste keer dat ik een nummer daarvan draai. Eigenlijk heb wel Huis Anubis, K3 gehad, Studio 100 nummers. Maar goed, dit is dus weer even nieuw. En straks heb ik ook een mannelijke artiest die ik ook nog nooit eerder heb gedraaid. Ja, misschien wel. Een featuring met iemand. Met Rihanna. Nou, misschien heb je dan al een voorgevoel van welk nummer het is. Maar we gaan eerst naar het weer, wilde ik zeggen. Ja, dat was het. Degene die ik zocht. Nou, luister dan even. Morgen, vrijdag 14 augustus, is het extreem warm en zonnig. De temperatuur stijgt weer naar 23 tot 35 graden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En de luchtvochtigheid is hoog. Nou, is het een beetje een nadeel. Want daardoor voelt het dus weer bewarmd. What the fuck. Sorry voor mijn taalgebrek. Voelt het dus benauwd aan. En zaterdag 15 augustus is het een overgangsdag met beduidend lagere temperaturen. Nou, kunnen we weer een beetje op adem komen, want het wordt overwegend bewolkt. Met temperaturen rond de 23 tot 24 graden. En er is ook kans op een kleine bui, nou, ongeveer 20%, dus dat is echt plaatselijk. Nou, dan zondag 16 augustus is het wisselend bewolkt, blijft het koel. Perioden met zon en wolken wisselen elkaar af. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 23 en 24 graden. Bij een matige noordwestenwind. En maandag, dan is het weekend alweer voorbij, moet ik eigenlijk officieel weer gaan werken. Na mijn zomervakantie. Maar ik denk dat ik er stiekem nog een paar dagjes achteraan plak. Want ja, ik ben even nog niet in staat om... tenminste wel in staat, maar ik heb stiekem nog geen zin om te gaan werken. Maar goed, dat is mijn eigen ding waar ik even achter moet komen. Die maandag de 17e is rustig zomerweer. Een mix van wolken en stapelwolken en zon. Met temperaturen die lekker stabiel en koel blijven rond die 23 graden. En op de meeste plaatsen blijft het dan ook droog. Nou, we sluiten af met die dinsdag 18 augustus. Is het licht wisselvallig. De bewolking neemt toe en de kans op een lokale bui stijgt weer naar die 20%. Temperatuur die schommelt tussen de 23 en 24 graden. Nou, dat was het weer. En ik ben precies uit met mijn bedje. Nou, dat is fijn. Met de jingle die ik erachter heb staan. En dat maakt dus dat wij komen op de zonnige hit van de week. Nou, luister ik nou voor het eerst en denk je, het klinkt wel heel leuk, maar wat houdt dat in? Nou, elke week draai ik een andere zonnige hit van de week. En dat houdt in een nummer die ik zelf graag... Dat was Nola die zich uitschudde. Die ik zelf graag in het zonnetje wil zetten. Een nummer dat ik heel leuk vind. Of een nummer van vroeger. Of met een bijzondere betekenis. En ja, ik zei het al. Mijn zus, Melody, die heeft dus het nieuwe nummer gekozen. En die kondigt ze ook eventjes zelf aan.

Rexha en Faithless met New Religion. Nou, even zo. Even een lekker nummertje. Dit is denk ik ook een lekker nummer om te sporten of te hardlopen of even lekker te boksen of zo. Dus nou ja, met dit hete weer zal ik gewoon lekker op je bankje blijven zitten of op je lichtbedje. Ja, en het snufje Hollandse hits kan natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is de nieuwe van Team Rush Hour, Wesley Klein, Brace Dance voor mij.

Private Chef, Ruger en MC Morena. Nou, dit was ook weer even een lekker nummer. Een soort van afro meets. Beetje allemaal piano, denk ik. En gewoon lekkere afro. Ja, ik heb weer een nieuw nummertje klaarstaan. Straks gaan we nog even naar de positieve en opmerkelijke nieuwsitems. Onder andere over Leeuw Kleine en Ronnie Flex. Die hebben weer ophef over iets. En ja, ik heb eerder gezegd, ik ga mijn mening geven. Dat ga ik nu ook gewoon echt even doen. Er zijn een paar artiesten die ik eigenlijk bewust niet draai. Omdat ik niet snap dat hun weer geaccepteerd worden in de muziekmaatschappij. Om het even zo uit te drukken. En iedereen heeft zijn mening. Heb je nou een andere mening? Of ben je het totaal niet met me eens? Zet dan niet weg, want dat kan gewoon. Dat is het mooie van een mening hebben, zeg ik altijd. Maar iedereen heeft zijn eigen mening. En voor iedereen is dat ook gewoon goed. En er is ook geen goed of fout. Dat is het leuke met meningen. Maar mijn mening is dus dat Leeuw Kleine, ik walg echt van hem oprecht. Ik heb hem nooit echt leuk gevonden. Maar na dat hele ding met zijn ex, ik vind het gewoon vreselijk dat hij gewoon weer zo opgehyped wordt. Maar goed, dat is mijn mening. En ook Bilal Wahib. Dat vind ik misschien nog wel erger. Het is eigenlijk even erg. Maar ik vind ook niet dat hij weer geaccepteerd mag worden in de muziekmaatschappij. Sorry hoor, maar mag ik ook even mijn woordje zeggen? Kijk, dat is gewoon ook een bizar verhaal. Dat is mijn mening, want ik heb, Bilal heb ik nog niet gedraaid. Of heel lang geleden misschien met, hoe heet dat nummer ook alweer? Van Levi's 1020 of zo. Dat die jeansnummer van Levi's. Maar goed, ik draai hun bewust eigenlijk niet. Maar ik heb dus wel straks een ophef nieuwtje over hun. En dit is de nieuwe van Rampa en ME. Say what?

ook weer even een lekkere banger, al zeg ik het zelf. En dit was een soort van house muziek. Ik ben een beetje helemaal van de andere types muziek als ik het zo hoor. Nou ja, het valt natuurlijk mee. Ja, de leuke en opmerkelijke nieuwsitems van deze week. Ja, begin ik toch gewoon met Ronnie Flex en Leeuw Kleine. Want zij verwijderen de video die ze hadden gemaakt na ophef. Want Ronnie Flex en Leeuw Kleine brengen volgende week, dus deze week trouwens, een nieuw nummer uit. En dat heet Badmeesters. En om reclame te maken voor het nummer plaatsen ze deze week een korte video online. Maar die is dus alweer verwijderd. En ja, het is echt een beetje tragisch en sneu. Maar goed, die gasten wisten dat natuurlijk ook niet. Want in de video zijn de rappers te zien als badmeesters. En als een jonge vrouw lijkt te verdrinken in het zwembad, redden ze haar uit het zwembad. En daarna is er een oudere vrouw die roept ook om hulp, maar die redden ze niet. En het lijkt er dan op alsof ze is verdronken. En een maand geleden overleed er dus echt iemand in het zwembad. Ja, dit is echt te bizar voor woorden. En die persoon is waarschijnlijk verdronken. En veel mensen vinden het daarom heel pijnlijk dat Ronnie Flex en Leeuw Kleine juist daar die video hebben opgenomen. En de manager van het zwembad zegt ook dat ze geen toestemming hebben gevraagd om de verdrinkingsscène op te nemen. En de video is dus inmiddels verwijderd, want Ronnie Flex laat weten dat hij het niet wist dat er echt iemand verdronken was in dat zwembad. En ja, hij zegt dus, citeer ik, als ik het wist, was ik er nooit gaan filmen. Sterkte aan de nabestaanden, zegt Ronnie Flex op Instagram. Het videoclip van het nieuwe nummer Badmeesters is dan wel opgenomen in het zwembad en die komt ook dan gewoon online. Dus die gaan we volgende week even lekker draaien, denk ik. Ga ik hem toch draaien? Nou ja, daar twijfel ik nog over. En ja, er is ook iets zeldzaams gebeurd. Want een zeeschildpad heeft namelijk 8000 kilometer terug naar huis gezwommen. Want een zeldzame schildpad werd dus gevonden op een strand in Wales. En gaat terug naar huis. Het dier werd ruim 2 jaar verzorgd in een dierentuin en is weer helemaal hersteld. En nu wacht een lange reis voor het dier. Want hij was verzwakt en onderkoeld en hij heette Rossini. En hij werd gevonden door een hond met zijn baasje. En het dier was toen nog jong en woog minder dan 1 kilo. Nou ja, hij was onderkoeld geraakt doordat hij in het koude water terecht was gekomen. En normaal gesproken zwemt de zeeschildpad namelijk rond de golf van de warme water van de golf van Mexico. En waarschijnlijk is hij door harde wind zo in de verkeerde kant opgezwommen. Medewerkers van de dierentuin hebben Rossini gered en verzorgd. En het was nog de vraag of hij het zou overleven. Maar langzaam werd hij sterker. En de zeeschildpad weegt nu ongeveer 21 kilo. Nou, en er zit ook een fotootje bij hoe die als baby was. Echt zo klein. En nu is het echt een hele grote, zware schildpad van 21 kilo. Nou, dat vind ik oprecht wel mooi. Dat als een dier dan weer hersteld is, dat hij niet in de dierentuin blijft. Maar gewoon wordt teruggezet waar die hoort. Mogen ze van mij meer doen, want ik vind dierentuinen best wel ziekig. Maar goed, dat is ook weer mijn mening. Dan het laatste stukje wat ik nog wilde vertellen. Want dat is iets heel opmerkelijks. Namelijk, Japan zoekt een tweede hoofdstad. Nou, waarom dat is, ga ik je nu vertellen. Japan gaat dus op zoek naar een tweede hoofdstad. Want het Aziatische land wil dat voor het geval dat Tokio getroffen wordt door een natuurramp. En de regering heeft daar vorige week een nieuwe wet voor aangenomen. Nu woont bijna een derde van alle inwoners in de hoofdstad Tokio. En daar zitten ook belangrijke bedrijven en organisaties zoals de regering. Maar in Japan zijn regelmatig zware aardbevingen. Ook die ene uit 2003. Uit mijn hoofd gezegd. En als er een aardbeving in Tokio is, kan het hele bestuur van het land stilvallen. Daarom willen ze dus graag zo'n zogeheten reservestad. En kunnen ze de overheidsgebouwen verspreiden en worden verspreid worden, koekoek, over meerdere plekken. En welke stad dat wordt, is nog niet bekend. Want er worden meerdere opties bekeken en is dus nog niet. Nou, Jezus. En ook is nog niet duidelijk hoeveel geld de regering gaat uitgeven aan dit plan. Nou, ja, dit was het alweer. Het gaat zo snel. Echt zo bizar. En ik ga heel veel spieken. Ik heb een nieuw nummer. En ja, ook deze keer ben ik weer blij dat deze twee artiesten en ook die combinatie een nieuw nummer hebben uitgebracht. Namelijk I Am Aisha en First Man. Dit is Azul. Oh, en Nola blaft.

2020. Dan First Bell en Aisha, want dit zijn namelijk equals. Oh mijn god, ik was vroeger zo'n fan van hun. En ik heb ze ook een keer gezien in Seasons in Schoonhoven. Dit is equals met Be Happy.

En ja, ik ben bijna nog wel blij. En ik ben bijna nog wel meer blij. Nou, niet bijna. Ik ben meer blij dat deze twee ook een nieuw nummer hebben uitgebracht à la 2016.

0: so be happy.
1: Nou, dit was het laatste nummer van vanavond. Ik heb het echt mega erg naar mijn zin gehad. Ik hoop jullie natuurlijk ook. En ja, super bedankt voor het luisteren. Het was mega gezellig. En, ja, zoek nog lekker even die afkoelingen de komende dagen en in het weekend of na. Het weekend is het, koelt het weer lekker af. Dus heb je niet zoveel met de warmte, dan is dat ook verder helemaal geen probleem. Want de buitjes komen er ook wel weer aan. En die 23 graden ook. We hebben veel besproken, veel gedaan. Ik heb veel nieuwe nummers laten horen. Waaronder Heartbreaker en Be Happy van Equals mijn favoriet is en zijn. En Heartbreaker natuurlijk van Emma Heesters. Ik wil iedereen super bedanken voor het luisteren. Tot volgende week. André komt hierna weer met de speciale aanbieding. En Dennis sluit het avondje af met Dennis Dennis kwartier van 8 tot 10. Kortom, Korenvaar. Dus volgende week zijn we er weer. Zelfde plek, zelfde tijd. En ik zeg tjus.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
3: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
4: Dus, en voor het kabinet?
3: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
2: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
9: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Hey hallo, nu van 7 tot 8 uur... André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: gaan. Met weer een lekker stukje terug in de tijd met Level 42. And Something About You. Daarmee starten we op deze donderdagavond. 13 augustus op jou en mijn kalender. En ik zeg...
1: Goedenavond. Het ritme van het groene hart.
0: Ondanks de hitte zitten we helemaal in het ritme van het groene hart. Natuurlijk muzikaal tot en met 8 uur vanavond. De hits, tips, de mooiste gauw houden en de vergane glorie.
1: Dit is waar je thuis hoort. RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: Ah, dat zie ik natuurlijk aan de mic. En ik zeg een bijzonder goedenavond. Zit u thuis buiten te luisteren? Misschien wel met uw voetjes in het zwembad. In een teltje water om de hitte een beetje achter de brisant te geven natuurlijk. Hè. Hittegolf hier in de Krimpenerwaard. En in Nederland natuurlijk allemaal morgen nog hogere temperaturen. In de waard en daarover straks nog veel meer. Maar ook de week waarin we de zonsverduistering hadden. Zoals vandaag in Nederland natuurlijk de boerenprotesten die ook zijn... en de afsluiting van de Algra-brug. Daarover straks nog veel meer nieuws, want de verkeersdrukte valt op dit moment nog mee. Ja, het is ook vakantietijd. Hadden ze misschien vooraf kunnen verzinnen, maar goed. We hebben er wel last van natuurlijk in de Krimpenerwaard van de afsluitingen van de Algra-brug en het omrijden van vele mensen richting Goudhof via het pontje bij Begambacht. Lekker kijken, Krimpen aan de Lek of in Schoonhoven. En lekker kijken is alleen maar met de fiets en de voet, hè. Zo gaat dat dan, ja. Hey, ik zei het al, vergaande glorie in het programma natuurlijk op deze 13 augustus. Dat is dag 225 van het jaar inmiddels alweer volgens die Gregoriaanse kalendertelling. En dat betekent gewoon nog 140 dagen te gaan tot het eind van het jaar. En een nieuwe plaats. Oh. Dat is een beetje country-achtig hier op je radio. Maar wel Choose in Texas van Ella Langley. Nieuw uitgebracht op dit moment aan het hitfirmament. En we draaien als tweede plaat natuurlijk als nieuwe plaat. En zometeen de nieuwe Nederlandse plaat van Vaderlandse Bodem als derde.

0: Jews in Texas, dus Ella Langley. Nieuwe plaat hier op je radio natuurlijk. En ze komen
1: deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: De derde plaat, de nieuwe van Valens Fingerment. Ik zei het al net in aankondiging van Rutger van Barneveld.

0: bij het loftje, maar je dus maar de bak heeft gekregen. Dus Rutger van Barneveld. Dat is een prachtige zomerrit al met zwolle zomernachten. Nu zomer, zon en strand. Ook deze plaat van Rutger van Barneveld. Als derde plaat natuurlijk. En dat als van ons product hier in het programma. Ja, voor de mensen die van sport houden. Met name van sport waar je bij je nat kan worden. Oftewel het polsstok verspringen. Die kunnen zaterdag 15 augustus hun hart ophalen. RTV Klimper de Waard is er namelijk bij. Samen met RPO Woerden. Ze doen live verslag op Radio MTV. Van de polsstok verspringwedstrijden. Nederlandse polsstok verspringen in Zegveld aanstaande zaterdag 15 augustus. Het evenement met een live uitzending staat gepland vanaf 14:30 smiddags. En het Hollands kampioenschap geldt als een van de hoogtepunten op de polsstok kalender. De beste springers uit de regio strijden om, om de Hollandse titel en de felbegeerde kransen. Nou, er is een sterk deelnemersveld aanstaande zaterdag ook waar ze verslag van doen. En onder andere namen die we er hebben zijn Reinier Overbeek, Hidde van Dam, Jacco de Groot, Thomas en Wouter van Midden, Daniel Kluistra en Wilco van Aanbrongen, Ronald van Bemmel zullen gaan strijden om de titel bij de heer ook daar allemaal. En het wordt allemaal live uitgezonden op RTV Krimpen de Maand. Ik zei het net al in het begin van de aankondiging. Het evenement live in beeld. En de wedstrijd start om 14:45 en loopt door tot het einde. En als de prijsuitreiking plaatsvindt allemaal. En dat gebeurt zeg maar door de voormalige voorzitter Anton Kastelein. En commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters. En die kennen we weer van dat hoogheemraadschap natuurlijk allemaal, deze Hans Oosters. Dat was ook de bemiddelaar in 2015 met de fusie van de regionale omroepen toen de tijd toen de gemeente fuseerde allemaal. Nou, bent weer helemaal op de hoogte natuurlijk aanstaande zaterdag dus live op de radio. Maar er is nog veel meer polsstok sport op eind augustus namelijk.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polsstok verspringen plaats bij polsstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: En ook daar zal je zeker wat van horen op RTV Krimpen de Maand toevallig. En wat wij gaan doen, een beetje rock op je radio, maar een beetje kunnen natuurlijk van de Golden Wering. Een beetje terug in de tijden inmiddels weer met dit mooie warme weer in de regio. Een beetje meedijnen in het zonnetje, het zweet op je voorhoofd, dat hoort er een beetje bij, hè. Maar wel de Twilight Zone en heuk een beetje mee natuurlijk thuis met deze plaat van de Golden Wering, terug in de tijd.

de tijd inmiddels weer met de Golden Earring, toen ze die ring al heette, zondag is allemaal. En de Twilight Zone, als eer betoon nog maar eens aan de Hollandse rock, oftewel de Haagse rockgroep natuurlijk, de Golden Earring. En wat kunnen we zeggen natuurlijk, dat het inrijverbod op de polderwegen in de Kribbertwaard tijdelijk is opgeheven. En dat allemaal in het kader van de afsluiting van de Algra-brug allemaal. Tussen de N210 en N207 worden de tijdelijke inrijverboden op de polderwegen opgeheven. Die mensen natuurlijk als sluiproutes gebruiken in het verkeer allemaal. En dat kan allemaal in de vakantietijd nog wel. Straks als alles weer een beetje gaat werken en beginnen en de scholen weer gaan beginnen natuurlijk. Want hij is nog afgesloten tot en met 7 september. Dan zal zeker wel weer een afsluiting komen. Ja, zo hebben we een beetje een verkeerschaos in het hart van de Krimpenerwaard natuurlijk allemaal, hè. Aan de oostkant kunnen we niet meer weg richting Rotterdam, dus moeten we via Gouden de Pontjes of via Lopik. Nou, in de file dus, ja.

lekker op Bill Withers terug in de tijd natuurlijk in de Lovely Day in de Sunshine Mix hier op je radio bij RTV Krimpenerwaard. Ja, je weet 15 augustus aanstaande in Zegveld het Hollands kampioenschap voetbalstok verspringen. En 29 augustus in de Vlist en aanstaande zaterdag zijn we er met RTV Krimpenerwaard TV helemaal bij toevallig. Jawel, en dat doen we zeker natuurlijk hier vanuit het Krimpenerwaard gebeuren. Hey, vandaag dus 13 augustus een speciale dag ook, want het is de internationale dag van de linkshandigen. Linkshandige deze uitkloot, verenigt u de dag in dag uit. Moeten jullie namelijk leven met computerscharen, deurknoppen, flesopeners, kortom een complexe wereld vol rechtshandige apparatuur. En vandaag daarom een speciale dag voor de linkshandigen in onze maatschappij allemaal. De fijne dag van snappen tot van dat dilemma allemaal. Voor de linkshandigen, zeg maar, die altijd met rechtshandige spullen moeten acteren. En daarom vandaag de dag op deze 13 augustus speciaal de internationale dag voor de linkshandigen. Maar als nu op plaats van de gebroeders Co, laten we maar eens draaien hier op je radio. Want die gaat weer scoren natuurlijk in het feest gebeuren allemaal in de kroegen, waar dan ook. Oftewel Proud to be Fout van de gebroeders Co.

De nieuwe plaat van niks meer of minder van de Gebroeders Coen natuurlijk. En Proud to be Fout, daar ging het allemaal over. En we gaan een stukje Vergaande Glorie doen op deze donderdag 13 augustus, week nummer 33 inmiddels alweer. En in 2023, 3 jaar geleden, door een aardverschuiving in een jademijn in Myanmar, raken tientallen mijnwerkers vermist. Het gebeurt allemaal vandaag de dag op die 13e van de 8e maand. En ook in 2025, vorig jaar, door een ongeval in een weiland bij de Hoeve met een luchtballon, is een vrouw van 66 jaar overleden. En met de andere 33 passagiers raakte enkele gewond. Dat is best wel veel natuurlijk. Dan zit je met z'n 34 in dat bandje, zeg maar, van die luchtballon. Dat is een grote geweest. Verder kunnen we zeggen dat in 1997 vandaag de dag de eerste aflevering van South Park met als titel Cartman Gets an Anal Probe wordt uitgezonden op het Amerikaanse Comedy Central. En Talpa, de tv-zender van John de Mol, begint met uitzenden vandaag de dag 13 augustus in 2005. De operatie Adelaar begint vandaag de dag tijdens de slag om Engeland in 1940. En op gezag van Walter Ulbricht en de Sovjetleider Nikita Khrushchev wordt in Berlijn 's nachts straat afgezet met prikkeldraad en militaire voertuigen in 1961. Het begint natuurlijk van het hele gebeuren natuurlijk met de muur en dat soort dingen allemaal. Hè. Verder kunnen we zeggen dat het Centrale Comité voor de Chinese Communistische Partij de culturele revolutie aankondigt in 1966. En nog een stukje terug in de tijd in 1980, vandaag de dag, een administratieve coup in Suriname brengt Desi Bouterse in het centrum van de macht. Ja, toen kon hij drugs gaan smokkelen, die Desi Bouter en zo allemaal. Ja. En verder kunnen we zeggen dat in 2012 bij een platinamijn in Zuid-Afrika leden van twee vakbonden met elkaar slaags raken. Daardoor komen zeker 9 mensen om het leven en onder de doden ook 2 politieagenten die met machettes zijn aangevallen daar.

0: bijzonder populair act uit de jaren 90 inmiddels weer van de Venga Boys. DJ's die achter het hek zaten natuurlijk allemaal boom, boom, boom. I want you in my room, we like to party. Allemaal dat soort parade de tijd als ooit had gebracht. Lekker al die hits hier op je radio.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

bijzonder knap gevonden. Deze plaat natuurlijk, de nieuwe religion met Bebe Rexha en Fateless. En je hoort hem lekker, het deuntje van Fateless in deze plaat natuurlijk allemaal. Nou, laten we eens kijken naar een stukje vergaande glorie. Nog een sportief bericht, want in 1972 NEC-speler Chris Kronshorst is namelijk de eerste Nederlandse voetballer die een gele kaart krijgt in het betaalde voetbal. Amper 4 minuten later was het de beurt aan Willem van Hanegem om de tweede te ontvangen. Hij is er ook bekend om zijn kaart en natuurlijk Willempie. De Kromme, zoals hij ook wel heet. En als we het toch over NEC hebben, ze hebben het goed gedaan. Europees natuurlijk 2-1 gewonnen, dus wat dat gaat mogen ze nog verder. En kijken of ze het dan nog vol kunnen houden. Steffi Graf kondigt het einde van haar tennisloopbaan aan in 1999. En PSV wint de 5e editie van de strijd om de Johan Cruijffschaal door Rode JC met 2-0 te verslaan. En dat deden ze 26 jaar geleden in het jaar 2000, vandaag de dag. Ja, toen waren ze beter gestart als zeg maar dit jaar natuurlijk allemaal in de voetbalcompetitie. Rode kaart natuurlijk in de beker en... Verder over de Cruijffschaal, zo moet ik hem zeggen natuurlijk. En ook natuurlijk het gelijkspel, hè, in de start van de competitie. Dus ja, zo kan het gaan. Verder kunnen we zeggen dat in 2004 de 28e Olympische Zomerspelen worden geopend in de Griekse hoofdstad Athene. En in 2006 wint Bram Som goud bij de Europese kampioenschap atletiek op de 800 meter. En dat doen we dit keer ook weer goed bij de Europese kampioenschap atletiek allemaal. De estafette en dergelijke. We doen het goed als Nederlanders allemaal. Verder in 2023, 3 jaar geleden inmiddels alweer vandaag de dag... bij de Europese kampioenschappen Parasporten in Rotterdam... wordt Diede de Groot uit Nederland Europees kampioen rolstoeltennis. Ze doet dat door in de finale landgenote Aniek van Koot... in 2 sets maar liefst te verslaan. En 3 jaar geleden ook een BMX debuut en succes voor Laura Smulders. Ze pakt namelijk zilver bij het WK BMX in 2023... als onderdeel van de wereldkampioenschappen wielrennen 2023 in Glasgow. En de Nederlander Rubens Paargaren wordt in Rotterdam... bij de Europese kampioenschappen parensporten... Europees kampioen rolstoeltennis door de Spanjaard Martin de la Punta... in 3 sets te verslaan en deed dat ook in 2023. Als laatste nog een wetenschappelijk bericht... van in 1985 het jaar al een 3-jarig Iers jongetje. Jeremy Garvin krijgt met succes een hart en een long getransplanteerd. Het gebeurt in het Harnfield Hospital in Middlesex in Engeland. Een hart en een long getransplanteerd dus bij het jongetje, 3-jarig Ierse jongetje Jamie Gavin in 1985. Hey, we gaan naar de nummer 1 uit het verleden. Daarvoor hebben we natuurlijk even Buk allemaal in de studio. Het muzikale dartbord en de muzikale dartpijl kwam uit in 2012. Stond hij op de nummer 1 positie van 11 augustus dat jaar tot en met 18 augustus. Oftewel 1 week lang op de hoogste treden van de hitladder hier in Nederland. Die van de Alpen zit en wow, slapeloze nachten. Daar gaat helemaal over natuurlijk deze plaat die 1 week op de nummer 1 stond in 2012.

0: komen. Ik slapeloze nachten.
1: Dat zou je maar gebeuren, ik lig wakker in mijn bed. Nou, maar dit weer kan ik me voorstellen natuurlijk met deze temperatuur. En daarover straks nog veel meer met de temperatuur en de weersverwachting richting weekend. En volgende week wat we allemaal kunnen verwachten. Maar nu nog de nummer 1 uit het verleden. 2012 was het jaar en de slapeloze nachten.

Dit is RTV Krimpene Waard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

Eilie, ja, lekker hoor, de muziek, zomerse muziek uit lang vervlogen tijden inmiddels weer. Deed het altijd goed in de zomerse 50 toen de tijd toen we nog uitzonden allemaal hier op je radio allemaal, toen het initiatief vroeg was. Hey, de Krimpenderwaard, droog en onbewolkt weer in de Krimpenderwaard vanavond in de avond. Het is zonnig in de Krimpenderwaard, het kwik stijgt verder door naar 34 graden. Op dit moment is hij iets aan het afkoelen richting 32 graden hier in de Krimpenderwaard in Bergambacht. En de wind komt uit het oosten in zwak en de temperatuur vanavond 31 graden gaat u nog wat afzwakken. En vannacht 22, oftewel dik in de dubbele twee cijfers, oftewel 22 graden plus. En morgenochtend gaat hij weer gauw naar de 32 graden, waarin het ook nog warmer wordt morgen hier in die Krimpenderwaard allemaal. Want morgen een uitzonderlijk zomerse dag nog eens een keertje. Morgenochtend zonnig en droog en de wind is zwak tot matig, draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. En morgenmiddag schijnt de zon overal, blijft het droog. Het is bijzonder warm, middagtemperatuur rond de 35 graden. En in het zuiden wordt zelfs 37 à 38 graden gemeten op de thermometer. Morgenavond is het eerst zonnig. Van het westen uit komt er wat bewolking. De kustprovincies gaan morgenavond iets afkoelen naar een graad of 27. Gaan we naar de vooruitzichten. Blijft het code geel wat betreft de hitte allemaal? Nou, we zijn benieuwd. Van het weekend wordt het in ieder geval lekker, want vanaf zaterdag geleidelijk wat afkoeling die zaterdag mogelijk gepaard gaat met enkele onweersbuien. En na het weekend wisselvallig met maximum temperaturen die rond een graad of 25 liggen. Nou, vind ik ook lekker. Morgen dus een graad of 35 tot 38 hier in Nederland allemaal. En zaterdag een graad of 27. En dan zondag 24 graden met kans ook nog op een buitje. En dat geldt ook voor maandag en dinsdag en woensdag ook. Waarin alle dagen toch kans is op wat regen voor de tuin. Nou, er moet in ieder geval nog heel veel vallen, wilde alles weer een beetje op hoogte komen in de rivieren. Nou valt het in de Lek nogal mee. Ik zal het u even uitleggen. Ik heb het uitgezocht namelijk allemaal in het kader van wist u dat? Want zeg maar, de Lek tot Hagestein die staat best nog wel een beetje op hoogte qua water wat dat betreft. Maar er komt door stuwing van water vanuit de Noordzee. En voorbij Hagestein schijnt dat niet meer het geval te zijn. Dan is gewoon de stuwing is dan in kracht afgenomen. En dan komt er geen water meer binnen in die Lek ook. En vandaar ook dat bij Lobit en overal daar her en der in de regio wat je hoort verderop in Nederland natuurlijk pontjes niet meer kunnen varen en ook schepen droogvallen. En van alles te zien is allemaal. Dus wat dat betreft hebben we vanaf Hagestein tot met Rotterdam hier, als alle rivieren weer de Noordzee ingaan, wat minder last van de lage waterstanden. Terwijl er hier ook wel wat minder water is natuurlijk. Maar dat moeten we ook zeggen allemaal. In ieder geval komt een goed weekend aan. Nog lekker zomer en morgen zeker een prachtige dag.

beetje Ricky. Living La Vida Loca, oftewel Ricky Martin, de laatste plaat in het programma. Inmiddels weer op deze donderdag 13 augustus. En dat betekent dat we afscheid gaan nemen en u een heel goed weekend gaan wensen. Wat u ook gaat doen natuurlijk hier in het weekend allemaal in de regio. Maak er iets moois van. Misschien wel naar het Polsdoeken verspringen. Hollands kampioenschap in Zegveld dit weekend. Aanstaande zaterdag vanaf 1:30 kunt u daar terecht. En anders gewoon nog vakantie vieren in de regio met dat mooie weer. Geniet er nog van. En zometeen ook heel veel plezier natuurlijk met niks meer of minder dan ons aller Dennis Korevaak. En Let Me Entertain You gaat hij doen tot en met 10 uur. Zometeen natuurlijk. En Robbie Williams.

0: Je luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar. Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 13 augustus 2026. Het is 8 minuten over 8 alweer. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is de Rock van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 331. Vanavond deze Kortom Korrevaar natuurlijk weer om 8:15 de plaat van Nederlandse bodem. De Kortom plaat van de maand van Elvis Presley komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 8:15 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dance Kwartier. Op deze warme donderdagavond, waar we begonnen met My Chemical Romance en Welcome to the Black Parade. 2006. Gaan we nu kijken naar de laatste ontwikkelingen in de regio. Want dit gebeurde er allemaal in de regio, of staat er te gebeuren. Woensdagavond is er een automobilist die geprobeerd heeft in Gouda aan de politie te ontkomen. Na een achtervolging kwam de auto tot stilstand en zijn 3 inzittenden gevlucht. 2 daarvan zijn later aangehouden. De auto zou zijn gevlucht omdat deze door de politie een stopteken zou hebben gekregen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit teken werd genegeerd. De auto er vervolgens met hoge snelheid er vandoor ging. Hierna reed de bestuurder met hoge snelheid door gebieden waar normaal gesproken maximum snelheid van 30 km per uur geldt. Toen de auto eenmaal tot stilstand kwam, ontsnapten de 3 verdachten. Nou, de agenten hebben de inzittenden te voet gevolgd. En ook werd er een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk zijn 2 van de 3 passagiers aangehouden. Ook de bestuurder van het voertuig zit inmiddels vast op verdenking van het opzettelijk en in ernstige mate schenden van de verkeersregels. Nou, niet alleen deze automobilist, maar nog meer automobilisten die zijn bekeurd. Want een camperbusje is, gisteravond op de A12 over de kop geslagen. Gebeurt ter hoogte van de Harmelen. Daarbij raakte een persoon gewond, zo meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond de klok van 22:50. Door onbekende reden raakte het busje van de weg af. Ging over de vangrail heen en kwam in de middenberm terecht. Het voertuig raakte daarbij flink beschadigd. Een van de inzittenden is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Maar meerdere automobilisten die langs het ongeluk kwamen hadden hun telefoon in hun hand. De politie deelde aan 25 bestuurders een boete uit. Omdat daardoor een onveilige verkeerssituatie ontstond. De boete voor de automobilisten die met een telefoon in hun hand rijden is €440. Alsjeblieft. Dan de tijdelijke afsluitingen van meerdere toegangswegen tot het middengebied van de Krimpenerwaard worden voorlopig opgeheven. De verkeersdrukte als gevolg van de afsluiting van de Algabrug blijft vooralsnog beheersbaar. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het vakantie is. Maar daardoor is er op dit moment geen aanleiding om het inrijverbod in stand te houden. Het gaat om de toegangswegen tot het gebied tussen de N210 en de N207. De afsluitingen werden eerder deze week ingesteld om te voorkomen dat automobilisten de afsluiting van de Algabrug zouden omzeilen via de polderwegen. Uit dagelijkse monitoring blijkt dat het verkeer op de N210 en de N207 goed doorstroomt en het middengebied bereikbaar blijft. Nogmaals, dat komt deze week nog omdat het vakantie is. Ja, als we het hier dan toch over gaan hebben, wil ik toch ook nog wel eventjes mijn frustratie uiten over die verkeersregelaars die ineens overal... Het lijkt wel als onkruid uit de grond ziet schieten. Of je kent de uitspraak. Dat ik echt denk van, wat staan ze daar te doen? Gisteravond kwam ik uit mijn werk, kwam vanuit Schiedam. Ik heb deze week weer gewerkt, de vakantie is voorbij. Maar ik kwam vanuit Schiedam en op een gegeven moment begon de snelweg af. En heb ik gereden bij Stolwijk. Dit soort verhalen kunnen ook veel kort. Nee, goed, ik reed bij Stolwijk en toen op een gegeven moment zag ik daar die verkeersregelaar weer, zo'n verkeersregelaar weer staan, weet ik veel. En die ging op een gegeven moment een fietser voorlaten. Dus die ging al het verkeer weer stoppen. En toen dacht ik, jongens, dit is niet hoe een... Ten eerste is het niet hoe een rotonde werkt. Want ergens waar haaien tanden staan, die dienen te wachten. Dat is het. En dan ga je niet vrijwillig een fietser voorlaten als dat niet kan. Dan ga je alles weer vastzetten. En het reed al niet door. En dan komt er nog weer zo'n verkeersregelaar bij. En dan denk je, oh, schiet mij mijn lek ook. Ja, die verkeersregelaars die staan er toch ook verder de hele dag niks te doen. Kijk, als nou die tijdelijke afsluitingen worden of die afsluitingen tijdelijk worden opgeheven, dan mogen die verkeersregelaars voor mij ook wel tijdelijk weer even van straat verdwijnen. Dat is, ja.
Nou ja, goed, het is. Het wordt ook verwacht, zegt Rijkswaterstaat, dat er op de wegen na de zomervakantie weer drukker wordt. Vooral vanaf 31 augustus, wanneer de scholen weer beginnen. Dan kan de verkeersdrukte toenemen. Als het sluipverkeer daardoor toeneemt en dit gevolg heeft voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid of de aanrijdtijden van de hulpdiensten, kan het inrijverbod opnieuw worden ingevoerd. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Het zij zo, het is krankzinnig, het is ongekend wat er gebeurt op die wegen. Ja, je denkt dan op een gegeven moment, waar gaat het naartoe? Het zou soms ook zomaar de verkeerde kant op kunnen gaan. En dat brengt ons dan weer bij het plaatje van Passenger. 7:15, zometeen komt hij eraan. De plaat van Nederlandse Bodem. We zijn te laat, dat weet ik nu al. Maar eerst, Passenger zoals gezegd, The Wrong Direction. Nou, wat een bruggetjes, hè. En nog veel meer vanavond. Ik zeg een goedenavond.

kwart over acht geweest. Tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Deze week de nieuwe, of oude, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je moet zeggen, van Rutger van Barneveld. Goed idee. Zomer, zon en strand. Nee, dit is... Hoe kan dat nou? Dit is niet de goeie. Het is niet de goeie. Het is... Kut. Dit is... Oh, hoe kan dat nou weer? Dit is hem toch niet? Nee, dit is... Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oh, wat een ellende weer. Wat is dit nou weer? Zomer, zon en strand. La, la, la, la, la. Ja, u vraagt wij draaien. Dit is de plaats van Nederland. Bodem deze week. Man, man, man.

Usher en Cut Up. En daarvoor de plaats van Nederlandse bodem van deze week. Rutger van Barneveld en zomer, zon en strand. La, la, la, la, la. Ja, precies. Ja, het is dan toch wel op zich... het is op zich ook wel een grappig plaatje, maar ja... We hadden van Zwoele Zomernachten natuurlijk ook niet gedacht dat het een hit zou worden. En dat werd het toch. Ik zat toevallig begin van de avond even te kijken. 14 miljoen streams plus, hè. Dat is echt ongekend voor Zwoele Zomernachten. Voor Zomer, Zon en Strand iets meer dan 300.000. Maar ja, die is ook pas sinds vrijdag officieel uit natuurlijk. Dus wat dat betreft heeft het nog wel ook even te gaan natuurlijk. Hè. En moet het de tijd nog inhalen die Zwoele Zomernachten al onder ons is. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Hey, even over komend weekend, want zou je kunnen zeggen... misschien is het genoeg lekker weer om naar buiten te gaan. Dat zou zomaar kunnen. Het is te hopen, want de absolute top van het Nederlandse polstok verspringen... komt zaterdag 15 augustus in actie tijdens het Hollands kampioenschap polstok verspringen in Zegveld. RTV Krimpenwaard en RPL Woerden en BR6, moet ik zeggen, erbij nog doen in een samenwerking met... De Polstokbond Holland, rechtstreeks verslag van het evenement... met een live uitzending vanaf 13:30. Het Hollands kampioenschap geldt als een van de hoogtepunten op de Polstokkalender. De beste springers uit de regio strijden om de Hollandse titels... en de felbegeerde kransen. Daarnaast worden tijdens het kampioenschap... de titels bronzen springer en bronzen springster uitgereikt... aan de deelnemers die het verste springen op die dag. Dus dat is leuk. Live op televisie dus bij RTV Krimpenwaard, bij RPL Woerden en bij BR6. Kun je via de website kijken. Of via televisie natuurlijk gewoon. En dat geldt voor alle genoemde omroepen. En liefhebbers van het polstok verspringen kunnen later deze maand opnieuw terecht bij RTV Krimpenwaard. Want op zaterdag 29 augustus wordt ook het Nederlands kampioenschap polstok verspringen. De beste Hollandse tegen de beste Friese springers wordt ook live uitgezonden vanuit Vlist. Dus polstok verspringmaand zou je misschien kunnen zeggen. Dat is toch wel even iets waarvan je denkt, nou, dat is misschien wel leuk om mee te maken. Dus mocht het nou niet voldoende weer zijn om lekker naar buiten te gaan, dan kun je binnen blijven en dan kun je naar de televisie kijken. Polstok verspringen. Dat is ook iets wat je niet te vaak moet zeggen als je mij vraagt, want dat is toch ook het tongbreken. Nou ja, goed. Het is 8:55. Alweer het eerste half uur is alweer voorbij gevlogen. Ja, het gaat echt wel snel als je het naar je zin hebt en als je dan af en toe een keer plaatje instart bijvoorbeeld. Maar het is tijd voor nieuwe muziek. Namelijk van Yugol, Imael, Angel en Ultra Nate. En die hebben samen een plaatje uitgebracht al op 22 mei. Maar ik wil nu hem toch niet onthouden, ondanks dat je hem misschien al gehoord hebt hoor. Het gaat om... Moving to the Sun. Ja, het is wel gewoon een lekker plaatje en een goede aanvulling op je playlist. Je hoort hem nu in Kortom Korver hier op RTV Krimpenwaard.

Cerebro en Mimimi maakt het 3:30. Tijd om te kijken of het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien wij dat er vanavond nog veel zon te zien is bij zo'n 26 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag tussen de 27 en 34 graden. Volop zon. En in de avond is het nog lang warm. Na zaterdag, het weekend, is er voor het eerst kans op een buitje. Maar het is misschien toch langzaam te hopen dat het niet verdampt voordat het de grond raakt. Het wordt wisselend bewolkt met af en toe een kans op een drupje regen. Dus met zo'n 27 graden nog in de middag. Zondag wordt het aanzienlijk frisser, koeler. Wind minder warm, laat ik het zo zeggen, tussen de 19 en 23 graden. Zon maar wisselend bewolkt. En ook in de avond blijft dat weerbeeld zich voordoen. Maandag dan, het begin van een nieuwe week. Ja, dan moet de zon toch langzaam iets meer laten afweten. De kans is wel aanwezig, maar klein dat we hem gaan zien. Wordt het toch nog zo'n 21 graden in de loop van de dag. Dinsdag geven ze dan regen op tussen de 19 en 22 graden. En wederom is het dan te hopen dat het niet verdampt voordat het de grond raakt. Woensdag een beetje hetzelfde weerbeeld. Dan iets minder kans op regen, maar komt de zon iets vaker tevoorschijn. Maar dan maken we wel, ja, maar warmer maken we het niet mee dan 22 graden. En in de avond nog een graadje of 19. Kijk, met die warme dagen is het misschien ook wel een keer klaar. Hè? Als we dan stiekem vast vooruitkijken, dan wordt het de komende week en die week daarna, ja, ook gewoon niet echt veel warmer dan 22 graden. Dus dan zou je zomaar kunnen zeggen dat de zon echt voorbij is. Maar ja, we hebben toch een mooie zomer gehad. Dat is dan toch ook wel weer zo. Ja, toch? Nou goed. Even een classicje dan op de radio. Soft Cell en Tainted Love. 5:30.

Van zijn album alweer uit 2013, hoorde Stromae, maakt het bijna 8:15. Tijd voor een hele belangrijke huishoudelijke mededelingen. Nou ja, het is gewoon tijd. Het is gewoon tijd. Al meerdere keren is hij voorbijgekomen in dit programma. Bijvoorbeeld als aandachtsplaat, maar ook als zijnde nieuwe muziek. Deze titel is nieuw voor hem en misschien is het wel het begin van een nieuwe gewoonte. Van zijn gelijknamige EP, verschenen eind vorige maand, is dit de nieuwe Elfie Casley. Secrets is de hele maand augustus, de korte plaat van de maand.

Secrets. Elvin Presley en Secrets, de hele maand augustus. De kortom, plaat van de maand. Dan andere huishoudelijke... Oh, wacht, nou, hou nou eens even vast. Andere huishoudelijke mededelingen. Kijken we toch nog even weer naar de hitlijst, naar de laatste stand van zaken. Daar was het hoogste nieuwe binnengekomen plaatje van Ella Langley. Ik hoorde het afgelopen zaterdag tijdens de waard op de kaart ook, op de radio. Want het is redelijk natuurlijk in het straatje van Kees de Haan. Dat is ook niet zo gek. Het is op zich ook wel een lekker plaatje. En het heeft toch ook wel weer wat. Ella Langley en Choosing Texas komt nieuw binnen op nummertje 21.

0: Stanley en Choosing Texas, de hoogste nieuw binnenkomer in de hitlijst. Je hoorde op nummer 21. Dan de nummer 1 van Nederland, Shakira en Burna Boy en Die Die. Oké, goed, hebben we dat ook weer gehad? Ja, ik ga niet uitleggen dat we die niet meer draaien. We gaan even andere belangrijke dingen doen. Dat is namelijk, hij had vandaag 60 jaar geworden. Dat is niet gelukt, helaas, omdat hij in november vorig jaar plotseling overleed. Maar ja, ik wil toch op een bepaalde manier zijn verjaardag vieren. René Karst, natuurlijk.
1: Soms zie ik ze lopen.
0: Een super gaaf
1: tijd. Soms zie ik ze gaan.
0: Nu op de radio.
1: En ze groeten vlug.

René Kaarst en super gave tijd. Hij had vandaag 60 jaar kunnen worden, maar overleed natuurlijk zoals bekend in november. Helaas op 59-jarige leeftijd dus. Dus een snelle rekensom die je maakt. En dat is dan ook wel weer zo gezegd. Goed, dan nog één plaatje. En dan spreek ik je graag na het nieuws van 9 weer.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Kortom, Korevaar.
7: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 13 augustus 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Kortom Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 331 met... Ik wilde nog wat nieuws van de dag of van het moment met je delen, maar... Er is weinig te vertellen wat je misschien nog niet had meegekregen. Er is op dit moment geen reisinformatie bij de NS beschikbaar, want die kampt met een storing van het reisinformatiesysteem. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg. En er kan geen informatie worden omgeroepen. Een woordvoerder van de NS bevestigt deze storing. En die er rond 6:30 vanavond begon. In de reisplanner en in de app op de website van de NS staat wel informatie, maar die is nu in veel gevallen niet actueel. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling, zegt de woordvoerder. De impact van de storing is volgens de NS beperkt, omdat de problemen na de avondspits zijn begonnen. Het is niet duidelijk hoe lang de storing nog gaat duren. En waar ik ook wel een beetje benieuwd naar ben, is of het om alle echt alle reisinformatieborden gaat. Echt op alle stations. Dat is toch de vraag die ik heb dan op dit moment. Goed. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen zijn tijdens de renovatiewerkzaamheden op een grote hoeveelheid goud gestuit. In een kist die was ingemetseld in de kelderwand van een pand zaten goudstaven en meerdere oude munten ter waarde van 9 miljoen euro. Zo melden Belgische media. De NOS heeft het ook opgeschreven. De ontdekking werd gedaan in Sint-Gilles-Dendermonde door bouwvakkers die aan het werk waren in een huis waar vanaf omstreeks 1900 een brouwer woonde. En dat nu in handen is van een welzijnsorganisatie. Na de vondst van de kist werden de opdrachtgever en de politie direct ingelicht. Verrassing en verwondering waren de eerste reacties, zegt de algemeen directeur van de welzijnsorganisatie CAW Oost-Vlaanderen. Dit is een once-in-a-lifetime ervaring. De schat telt zeker 4000 munten en meer dan 40 goudstaven. Er zijn ook foto's bij. Ja, we hebben het op de radio niet zoveel aan, maar het zijn inderdaad een flink aantal opgestapelde muntjes zo bij elkaar. En er staat, het is echt veel. En die foto is niet heel best, dat van de politie Dendermonde. De politie Dendermonde heeft er een fotootje bij gedendermonderd. En het zijn er wel veel munten, inderdaad. En dat passen allemaal in. Maar dan zie je die kist alleen even niet. Maar er zit ook een soort emmer. Ze hebben die munten gewoon in een emmer. Ze hebben die munten gewoon in een emmer geflikkerd daarna. Nou, goed zo. De politie heeft het goud in ieder geval naar een veilige plek gebracht. Dus dat is helder. Aan wie het toebehoort en waar het vandaan komt, precies, dat weten we niet. Er is ook niet echt een eigenaar, dus. En waar het naartoe gaat is ook een beetje onbekend. Nou, mocht CAW Oost-Vlaanderen uiteindelijk als eigenaar worden aangewezen, dan gaat de opbrengst naar extra opvangplekken voor dak- en thuislozen in de provincie. Dat laat de welzijnsorganisatie dan weten. Nou, dat is namelijk goed, want daar is een schrijnend tekort aan in de regio, zo wordt gezegd. Dus dat zou dan een mooie, voor die 9 miljoen euro, daar kun je best wat leuke dingen mee doen natuurlijk. Dus dat wou ik even met je delen. Die treinonspoort in Zuidoost-Engeland is natuurlijk ook niet best. Maar we hebben net op het nieuws gehoord dat we er ook wel... Nou zie ik daar ook beelden van. Er ligt inderdaad goed een trein naast het spoor. Kan je vertellen, die hoort daar niet. Die hoort daar niet. Nee, dat is echt wel weer 11 gewonden, geloof ik, zag ik net te lezen. 150 passagiers, maar 11 gewonden. Nog geen doden, dus dat is in principe fijn natuurlijk. Maar het is weer dat je denkt, er gebeuren weer genoeg gezellige dingen in de regio. Dat is in de landen en in de wereld ook. Ja, het is ook allemaal niet best. Nee, het is allemaal niet fijn. 9:11, het is nog steeds bloedheet ook buiten. Dat moet ik ook wel even zeggen. Het is echt, ik had in de studio hier had ik de airco aan. En dat gaat op zich wel prima. Alleen daar krijg ik op een gegeven moment hoofdpijn van. Dus ik denk, ik doe hem uit en ik doe even de ramen en de deuren open hier. Ook om de hele buurt natuurlijk zo meteen met de geweldige muziek te vermaken. Nee, dat is gekkigheid, maar... Toen dacht ik al vrij snel, dat is een slecht idee. Dus ik heb wel alles opengelaten, maar ik heb de airco erbij aangezet. Ik weet niet wat het doet, ik weet niet of het helpt. Maar ik vond het vrij snel opwarmen hier. Dus ik denk, nou, dan de airco maar aan. Dan koelt het buiten misschien ook een beetje af.
Goed, nou ja, voordat ik echt nog meer domme dingen ga zeggen. Right, Seb, Fred, nu op de radio. Don't talk, just kiss. En zometeen om 9:15 nog de aandachtsplaat.

0: Let's roll around. Nou ja, het is, ja.
1: Hard set first. En 9:15 precies. Dat is top, hé. Tijd voor de Adelsplaat. De Adelsplaat is een plaatje waarvan ik vind dat hij in je playlist moet staan. Deze week een plaatje die je waarschijnlijk al op TikTok hebt gehoord. En nu ook op de radio. Namelijk van Jules en Lola.

Wolf en All Things Under the Sun. En daarvoor om 8:15 exact. Het is echt een wonder. De aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is het plaatje van ik vind dat in je playlist moet staan. Jordan Jules en Lola. Ja. Nou, dat is toch wel een lekker plaatje. Hey, het is tijd voor wat muzikale wetenswaardigheden. Maar ik moet zeggen, er is nou niet iets waarvan ik zeg van jongens, dit moeten we echt weten. De Moulin Rouge castleden die zijn herenigd voor een eenmalige musical singalong. Nou ja, oké, misschien zijn er mensen die dat willen weten. Wacht even, misschien zijn er mensen die dat willen weten. En dat gebeurt namelijk op 12 oktober. En dan staan ze dichtbij in de Goudse Schouwburg namelijk. Dus mocht je daar nou willen bij zijn, dan op 12 oktober Goudse Schouwburg, Moulin Rouge, de musical. Komen de 7 voormalige castleden opnieuw samen. Nou, dat is toch leuk. Dat is leuk. Roxy Dekker brengt volgende week haar tweede album uit. De plaat heet Superstar, bestaat uit 8 liedjes, waaronder de gelijknamige eerste single. De zangeres kondigt het album aan in een video op Instagram. Andere titels van alle liedjes die op het album te vinden zijn, zijn Bare Minimum, Wow, Ver van mijn Bed en Bullshit. Nou, het zijn allemaal plaatjes die we nog niet eerder gehoord hebben, hè, want het staat op een nieuwe album. Maar Superstar is dus al uit. Het album tweede dus is de opvolger van het album dat in maart 2025 verscheen. Mama, I Made It heette dat. En daar stonden onder andere Sugar Daddy, Satisfier en Gaan We Weg Op. Het jubileumconcert van Jan Smit is in oktober live in oktober te zien bij de Avro Tros. Dat is ook leuk, hè? Ja, dat is ook leuk. Hebben we nog een exacte datum? Even kijken. Ja, 24 oktober, zaterdagavond om 9:30 op NPO 1. Spotify gaat aangeven wanneer je naar AI-artiesten luistert. Nou, dat is ook wel een handig dingetje, denk ik. Dat is toch wel fijn. Er komen AI-persona's. Dat is een label dat aangeeft of een artiest met kunstmatige intelligentie is bedacht. Het label verschijnt onder meer op artiestenpagina's, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Dus dat is toch wel weer fijn om dan voor nu te weten. Even kijken, we hebben zometeen nog wel iets anders. Ja, moeten we dan het ook weer gaan hebben over dat Songfestival? Ik moet zeggen, dat komt me ook zo mijn neus uit. Het lijkt nou wel alsof het hele jaar door over dat Songfestival gaat. Nou schrijft nu.nl dat de kans groot, of nou ja, groot niet. De kans dat Nederland toch meedoet aan het Songfestival volgend jaar is iets toegenomen. Ja, waar dat dan weer aan ligt, dat moet ik dan even kijken hoor. Ja, daar ga ik zo meteen eens even induiken. Dan ga ik er toch even heel kort over hebben. Dit blijft daar dan nog even voor hangen. Als je dat ook inderdaad per se wil horen. Zo niet, dan snap ik dat ook, hè. Als je er al klaar mee bent, dan snap ik ook heel goed dat je denkt van, nou Dennis, als je straks weer gaat lullen over het Songfestival, dan zet ik hem echt wel uit, want daar voel ik zo weinig voor. Ik beloof dat ik het kort hou, dus blijf zeker nog even bij ons. Ik kan je blij maken, denk ik. Misschien wel. Misschien niet. Het hangt heel erg in het midden, merk ik op dit moment. Het gaat namelijk om nieuwe muziek, want daar is weer tijd voor. Hij heeft weinig introductie nodig. Heeft het programma een jaar lang getekend op wonderbaarlijke wijze. Waarvan toch eigenlijk ikzelf en eigenlijk iemand anders, niemand, snapt waarom. Maar de 3J's hebben weer nieuwe muziek gemaakt. Je zit in mijn hoofd. Die hoor je nu in Kortom Korrelvaar hier op Perde van Krimpen de Waard. Maar het is wel een lekker plaatje. Het is zo goed en niemand weet waarom. Niemand snapt waarom, want het zijn de 3J's, notabene.

Volbeat en Heaven nor Hell hoorde je. En daarvoor nog Pitbull en Enrique Iglesias met Messing Around. En de nieuwe 3J's, je zit in mijn hoofd. Is het 21:55 alweer. Nog een paar muzikale wetenswaardigheden. We hebben het over Roxy Dekker gehad zojuist. En over Moulin Rouge, de musical. Te zien, 12 oktober, in de Goudse Schouwburg. Dus dat is top. Mocht je daarvan houden, mocht je dat leuk vinden... ja, dan toch een heel klein beetje dat Songfestival. Heel even snel. De regels van het Eurovisie Songfestival gaan namelijk veranderen. Israël mag als land in conflict het festival niet meer organiseren. De aanpassingen zetten de deuren open voor landen als Nederland om terug te keren. Maar Avrotros heeft nog niets besloten. Goed, dat tot zover. Dat dus, er is nog niks zeker. Maar het, volgens nu.nl is het een klein beetje toegenomen dat Nederland eventueel zou kunnen meedoen. Oké, goed. Beste Zangers Live keert terug naar Rotterdam. Ahoy met Yves Berendsen en Mo, maar ook Treintje Oosterhuis en Zoe Levi. Die zijn de eerste artiesten die in de komende editie zijn aangekondigd. Dus dat is top. Meer namen worden later bekendgemaakt. Het evenement vindt plaats op 23 mei volgend jaar. En de kaarten zijn vanaf morgen te koop. Dus mocht je daar nou zoiets, hebben van... oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk om bij te zijn... kun je vanaf morgen dus kaartjes kopen. Dat is fijn. Nou, dan hebben we wat dat betreft wel weer alles gezegd. Ook hebben we nog één plaatje. Best wel lang plaatje. En het, ja, het staat je of het staat je niet. Het is Atje en Beloofd uit 2013. Ik was een beetje muziekjes aan het uitzoeken van de week... en toen dacht ik, ja, deze wil ik eigenlijk gewoon een keer draaien. Dus bij deze, zometeen, Dennis Kwartier.

0: Atje. En beloofd.
1: De radio.
0: Bijna 9:45. Het laatste kwartier is alweer aan de beurt zometeen. Dennis kwartier met nog even het laatste moment om al dat kleine beetje energie wat je nog in je lijf hebt zitten eruit te springen. Goed om te weten daarbij is dat het natuurlijk geen verplichting is, hè, maar het risico lopen een ruzie met de buren. Nou, dat is misschien toch geen verkeerde op de donderdagavond, zo zou ik willen zeggen. Goed, als u luistert naar de radio, dan hoort u dit gezeik. En als u kijkt naar de televisie, dan ziet u een video over het 60-jarige bestaan van het polderbad in Stolwijk. Ja, we weten allemaal, dat was in 2019, maar het past wel weer in natuurlijk het kader zomer en lekker warm weer en gezelligheid in een zwembad. Dat is natuurlijk wel weer zo. Dus wat dat betreft best wel leuk om weer eens voorbij te zien komen. Er is ook echt van alles. Er was van alles te beleven, moet ik zeggen. En nou, het is best leuk om dat weer een keer terug te zien. Op dit moment lopen er kinderen over een soort drijvende mat in het water. En zien dan maar eens het einde te bereiken. Nou, op het moment dat ik dat zei, behaalde net iemand het einde. Nou, dat is toch fijn. Springkussen, ook altijd leuk. Goed, even kijken hoor. Ik heb dan nog twee... weer wat... Ja, oh, dit heb ik ook weer. Ik zit er niet lekker in vanavond, hoor. Het gaat niet goed. Even kijken, jawel, het gaat prima. Even kijken hoor. Ik had nog even deze en dan had ik nog even die. En dan moet ik eerst even kijken of dat natuurlijk allemaal werkt. Nou, het werkt. Nou, dat is toch fijn. Beginnen we met Moomba Team en Thiago da Silva. Deja vu. Calvin Harris nog. Destik. En tot slot Mark with a K.

Goed, dan het laatste plaatje alweer. Toen dacht ik ook, ja, hè, nu al. Duurt 5 minuten. Was even vergeten. Marco de K, Music Is My Alibi, inderdaad, Tweekas Remix.

En toch stoppen we ermee. Tot zover. Dance Dance Kwartier. Je hoort de chronologische volgorde. Moomba Team, Thiago da Silva en Deja Vu. Calvin Harris samen met Khalees en Bounce. Destik, Perfect Lullaby. En Marco de Kay. En Music is My Alibi. Tot slot in de Da Tweekas remix. Nou, dan hebben we het allemaal weer, voorbij horen komen en zo. Hè? Ja, tot zover ook deze Kortom Korrelvaar van donderdag 13 augustus 2026. Voor ons zit het weer op. Maar spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelvaar. Weer op de donderdagavond. Weer vanaf 8 uur. En weer hier op RTV Krimpende Waard. Het was mij weer een waar genoegen. Ik hoop dat je dit ook naar je zin hebt gehad daar aan de andere kant van de radio. Goed, volgende week wel gewoon weer ook normale dingen. Ja, ik heb geen gekke dingen te melden ook verder. Dus wat mij betreft de groeten. En heel graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Boven een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen